0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het Weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13... met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het alleen langzaam op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Voor de grens bij Zevenaar heb je nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Maandagmiddag vertrekken de laatste twee vluchten die passagiers van het cruiseschip Hondius gaan repatriëren. Dat heeft de Spaanse minister van Volksgezondheid bekendgemaakt. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. En de Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het alleen langzaam op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Voor de grens bij Zevenaar heb je nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: actualiteiten, sport en het beste uit de regio.
1: Met Connect ben je overal thuis.

0: Dit is Frances Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13... met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het alleen langzaam op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Voor de grens bij Zevenaar heb je nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Maandagmiddag vertrekken de laatste twee vluchten die passagiers van het cruiseschip Hondius gaan repatriëren. Dat heeft de Spaanse minister van Volksgezondheid bekendgemaakt. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. En de Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het alleen langzaam op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Voor de grens bij Zevenaar heb je nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: nacht.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. In heel Midden-Gelderland.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het Weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13... met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het alleen langzaam op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Voor de grens bij Zevenaar heb je nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Een lekker

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Maandagmiddag vertrekken de laatste twee vluchten die passagiers van het cruiseschip Hondius gaan repatriëren. Dat heeft de Spaanse minister van Volksgezondheid bekendgemaakt. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. En de Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het alleen langzaam op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Voor de grens bij Zevenaar heb je nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Britse regering dankt Nederland voor het repatriëren van opvarenden van cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus uitbrak. 20 Britse passagiers zijn vanuit Tenerife teruggekeerd in Groot-Brittannië. De Nederlandse repatriëringsvlucht landde in Manchester. Van daaruit zijn de passagiers naar het Arrow Park ziekenhuis overgebracht, net buiten Liverpool. Dat ziekenhuis werd tijdens het begin van de pandemie in 2020 ook gebruikt om coronapassagiers uit China te behandelen. In Apeldoorn zijn voor de derde dag op rij mensen aangehouden na een demonstratie tegen de komst van een AZC. Hoeveel arrestaties precies zijn verricht, is nog niet duidelijk. De gemeente Apeldoorn had de demonstratie toegestaan tot 8 uur gisteravond. Toen een groep betogers vervolgens weigerde weg te gaan, greep de ME in. Vrijdag en zaterdag werden in Apeldoorn ook al betogers opgepakt, omdat ze de politie met vuurwerk bekogelden. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is overgebracht naar een ziekenhuis in Teheran. Ze heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen na haar hartaanval in maart. Haar gevangenisstraf is ook voorlopig opgeschort. Haar familie heeft een hoge borgsom betaald. Over de verdere voorwaarden van de straf van de mensenrechtenactivisten is niets bekendgemaakt. Ze won in 2023 in gevangenschap de Nobelprijs vanwege haar campagne voor afschaffing van de doodstraf en haar campagne voor vrouwenrechten. Net als andere olie- en gasconcerns profiteert ook Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het Saoedische staatsoliebedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Een kwart meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Over heel 2025 zakte de jaarwinst nog met 12%. Door de blokkade van de straat van Hormuz steeg de olieprijs van 70 naar $120 per vat. Het hoogste niveau in 4 jaar. Het weer. In de loop van de ochtend is er toenemende bewolking met af en toe een bui. Vanmiddag gaat het stevig waaien en de maxima schommelen rond de 10 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect. Een lekker.

0: De open sessies in cultuur- en ontmoetingscentrum De Kreek in Oosterbeek zijn maandelijkse bijeenkomsten voor iedereen die van muziek houdt. Samen spelen en plezier maken staan centraal. Op zondag 17 mei staat weer een open sessie op het programma van 3 tot 6 uur. Er wordt gestart met een band die wat nummers speelt. Daarna is het podium vrij voor iedereen die met een instrument muziek wil maken of een lied wil spelen. Eigen nummers, covers of improvisaties? Alles mag. Het adres van De Kreek is Weverstraat in Oosterbeek. Vanwege het succes van de tentoonstelling Koninkrijk van Kleuren heeft conservator Benjamin Janssens een vervolgexpositie samengesteld. Koninkrijk van Kleuren, deel 2. Deze tentoonstelling is tot en met 17 mei te zien in het Lalique Museum in Doesburg. Bezoekers zien ander glaswerk met een fraai kleurenspectrum. Lalique werd niet voor niets de Da Vinci van de juwelen en glaskunst genoemd. Het adres van het Lalique Museum is Gasthuisstraat in Doesburg en is geopend van dinsdag tot en met zondag van 11 tot 5 uur. In Rozet Arnhem vindt op woensdag 20 mei van 7:30 tot 9 uur een bijeenkomst plaats rond de Red Hand Files van Nick Cave. En deze openhartige brieven beantwoordt Cave vragen van fans over liefde, verlies, geloof en twijfel. Zijn woorden zijn wijs, persoonlijk en vaak verrassend humoristisch. Tijdens de avond wordt geluisterd naar een lied en er is ruimte voor gesprek. Rozet is gevestigd aan de Korte Straat in Arnhem. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Britse regering dankt Nederland voor het repatriëren van opvarenden van cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus uitbrak. 20 Britse passagiers zijn vanuit Tenerife teruggekeerd in Groot-Brittannië. In Apeldoorn zijn voor de derde dag op rij mensen aangehouden na een demonstratie tegen de komst van een AZC. Hoeveel arrestaties precies zijn verricht, is nog niet duidelijk. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is overgebracht naar een ziekenhuis in Teheran. Ze heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen na haar hartaanval in maart. Net als andere olie- en gasconcerns profiteert ook Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het Saoedische staatsoliebedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Een kwart meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint met vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen de afritten Veghel en Kerkdriel. Daar heb je een kleine 10 minuten op onthoud. En op de A12 van de Duitse grens naar Arnhem sta je 5 minuten in de file tussen knooppunt Ouddijk en Duiven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: my dreams are bursting at the seams.
1: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.

0: De open sessies in cultuur- en ontmoetingscentrum De Kreek in Oosterbeek zijn maandelijkse bijeenkomsten voor iedereen die van muziek houdt. Samen spelen en plezier maken staan centraal. Op zondag 17 mei staat weer een open sessie op het programma van 3 tot 6 uur. Er wordt gestart met een band die wat nummers speelt. Daarna is het podium vrij voor iedereen die met een instrument muziek wil maken of een lied wil spelen. Eigen nummers, covers of improvisaties? Alles mag. Het adres van De Kreek is Weverstraat in Oosterbeek. Vanwege het succes van de tentoonstelling Koninkrijk van Kleuren heeft conservator Benjamin Janssens een vervolgexpositie samengesteld. Koninkrijk van Kleuren, deel 2. Deze tentoonstelling is tot en met 17 mei te zien in het Lalique Museum in Doesburg. Bezoekers zien ander glaswerk met een fraai kleurenspectrum. Lalique werd niet voor niets de Da Vinci van de juwelen en glaskunst genoemd. Het adres van het Lalique Museum is Gasthuisstraat in Doesburg en is geopend van dinsdag tot en met zondag van 11 tot 5 uur. In Rozet Arnhem vindt op woensdag 20 mei van 7:30 tot 9 uur een bijeenkomst plaats rond de Red Hand Files van Nick Cave. En deze openhartige brieven beantwoordt Cave vragen van fans over liefde, verlies, geloof en twijfel. Zijn woorden zijn wijs, persoonlijk en vaak verrassend humoristisch. Tijdens de avond wordt geluisterd naar een lied en er is ruimte voor gesprek. Rozet is gevestigd aan de Korte Straat in Arnhem. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.
2: Radio voor de regio.
1: Connect. Hier ben je thuis.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Britse regering dankt Nederland voor het repatriëren van opvarenden van cruiseschip Hondius, waar het Hanta-virus uitbrak. 20 Britse passagiers zijn vanuit Tenerife teruggekeerd in Groot-Brittannië. De Nederlandse repatriëringsvlucht landde in Manchester. Van daaruit zijn de passagiers naar het Arrow Park ziekenhuis overgebracht, net buiten Liverpool. Dat ziekenhuis werd tijdens het begin van de pandemie in 2020 ook gebruikt om coronapassagiers uit China te behandelen. In Apeldoorn zijn voor de derde dag op rij mensen aangehouden na een demonstratie tegen de komst van een AZC. Hoeveel arrestaties precies zijn verricht is nog niet duidelijk. De gemeente Apeldoorn had de demonstratie toegestaan tot 8 uur gisteravond. Toen een groep betogers vervolgens weigerde weg te gaan, greep de ME in. Vrijdag en zaterdag werden in Apeldoorn ook al betogers opgepakt, omdat ze de politie met vuurwerk bekogelden. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is overgebracht naar een ziekenhuis in Teheran. Ze heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen na haar hartaanval in maart. Haar gevangenisstraf is ook voorlopig opgeschort. Haar familie heeft een hoge borgsom betaald. Over de verdere voorwaarden van de straf van de mensenrechtenactivisten is niets bekendgemaakt. Ze won in 2023 in gevangenschap de Nobelprijs vanwege haar campagne voor afschaffing van de doodstraf en haar campagne voor vrouwenrechten. Net als andere olie- en gasconcerns profiteert ook Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het Saoedische staatsoliebedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Een kwart meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Over heel 2025 zakte de jaarwinst nog met 12%. Door de blokkade van de straat van Hormuz steeg de olieprijs van 70 naar $120 per vat. Het hoogste niveau in 4 jaar. Het weer. In de loop van de ochtend is er toenemende bewolking met af en toe een bui. Vanmiddag gaat het stevig waaien en de maxima schommelen rond de 10 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan in Gelderland al behoorlijk wat files. De meeste leveren net iets meer dan 5 minuten vertraging op. Zoals de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. De A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel. Op de A12 vanuit Duitsland rijdt het langzaam. Tussen knooppunt Ouddijk en Duiven richting Arnhem heb je ook een kleine 10 minuten tijdverlies. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam sta je 10 minuten in de file tussen de afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Bij de Zomerij Renkum kun je op 22 mei deelnemen aan het Handwerkcafé. Samen met de creatieve zussen Teddy en Hanneke werk je aan je eigen project. Neem je eigen materialen mee en werk in je eigen tempo en op jouw niveau. Of je nu iets afmaakt of iets nieuws begint, alles is mogelijk. Laat je inspireren en maak bijvoorbeeld een vest, sjaal of warme sokken. Deelname is gratis en iedereen is welkom tussen 2:30 en 4:30. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. Op tweede Pinksterdag, maandag 25 mei, vindt de Sonsbeek dubbel plaats bij Brasserie de Boerderij in het Arnhemse Sonsbeekpark. Tussen 12 en 4:15 treden er twee muziekensembles op, waaronder de Iseltaler Muzikanten en de Leidenschaftkapelle met jazz- en big band muziek. Het evenement is een vaste traditie geworden met muziek in het park tijdens de Pinksterdagen. Voor kinderen is er op donderdagmiddag 28 mei tussen 3:00 en 4:30 Klooilab in lab 12. Kinderen van 8 jaar kunnen creatief aan de slag gaan. Met een microbit, een eigen creatie maken of programmeren met Lego, alles is mogelijk. Voor elke leeftijd is er spannend speelgoed dat de nieuwsgierigheid prikkelt. Lab 12 is gevestigd in de Turma Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Britse regering dankt Nederland voor het repatriëren van opvarenden van cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus uitbrak. 20 Britse passagiers zijn vanuit Tenerife teruggekeerd in Groot-Brittannië. In Apeldoorn zijn voor de derde dag op rij mensen aangehouden na een demonstratie tegen de komst van een AZC. Hoeveel arrestaties precies zijn verricht, is nog niet duidelijk. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is overgebracht naar een ziekenhuis in Teheran. Ze heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen na haar hartaanval in maart. Net als andere olie- en gasconcerns profiteert ook Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het Saoedische staatsoliebedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Een kwart meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. De komende uren droog met afwisselende bewolking en zonneschijn, maar in de loop van de ochtend trekken er vanuit het noordwesten enkele buien over Nederland. Er komt een gebied met koelere lucht over bij een stevige noordwestenwind die vanmiddag nog wat harder gaat waaien. De middagtemperatuur schommelt rond de 10 graden. Vanavond toenemende buiigheid en nog wat hardere wind. In en rond het Waddengebied komen dan ook zware windstoten voor bij een stormachtige noordwestenwind kracht 8. In de loop van de nacht gaat het minder hard waaien en er valt ook wat minder regen. Morgen opnieuw enkele buien. Verder is het overwegend droog en zonnig. Maxima morgen tussen de 12 en 14 graden. Woensdag opnieuw miezerig weer met enkele buien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files leveren 5 à 10 minuten vertraging op. Maar op de A2 van Den Bosch naar Utrecht sta je al een kwartier in de file tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Op de A15 is een ongeluk gebeurd van Gorkum naar Nijmegen bij Bemmel. Vanaf Elst is de vertraging een kwartier. Er is bij Bemmel maar één rijstrook open. Verder heb je een kleine 10 minuten oponthoud op de A28. Van Zwolle naar Amersfoort. Tussen Harderwijk Zuid en Amersfoort Vathorst. En op de A50 van Arnhem naar Os sta je 10 minuten in de file tussen de knooppunten Valburg en Bankhoef. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Op zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.
2: Connect.

Slagwerkgroep Crescendo uit Zevenaar betreedt op 29 mei... het podium van poptempel Luxor Live in Arnhem. A Live Percussion Tribute to Avicii is een unieke crossover... tussen elektronische dance, popmuziek en slagwerk. De slagwerkers brengen een set waarin nummers van Avicii een nieuwe gedaante krijgen. Denk aan Wake Me Up en Hey Brother. De vocale hoofdrollen zijn in handen van Gio Kemper... en vocalcoach en performer Jorien Arndt.

0: Marse Landloop viert op zondag 31 mei haar 25ste jubileum. Dit hardloopevenement is er voor iedereen, van beginner tot ervaren loper. Het parcours loopt door het gebied van Ooi en Oud-Zevenaar en is snel en gecertificeerd. Deelnemers kunnen kiezen uit de 10 kilometer, 5 kilometer, 3 kilometer of de populaire 5 kilometer teamrun. Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar is er een gratis kidsrun van 500 of 1000 meter. Voor inschrijving of informatie bezoek de website limmerselandloop.nl. En tot zover de agendaberichten.
1: Met Connect ben je overal thuis.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Britse regering dankt Nederland voor het repatriëren van opvarenden van cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus uitbrak. 20 Britse passagiers zijn vanuit Tenerife teruggekeerd in Groot-Brittannië. De Nederlandse repatriëringsvlucht landde in Manchester. Van daaruit zijn de passagiers naar het Arrow Park ziekenhuis overgebracht, net buiten Liverpool. Dat ziekenhuis werd tijdens het begin van de pandemie in 2020 ook gebruikt om coronapassagiers uit China te behandelen. In Apeldoorn zijn voor de derde dag op rij mensen aangehouden na een demonstratie tegen de komst van een AZC. Hoeveel arrestaties precies zijn verricht, is nog niet duidelijk. De gemeente Apeldoorn had de demonstratie toegestaan tot 8 uur gisteravond. Toen een groep betogers vervolgens weigerde weg te gaan, greep de ME in. Vrijdag en zaterdag werden in Apeldoorn ook al betogers opgepakt, omdat ze de politie met vuurwerk bekogelden. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is overgebracht naar een ziekenhuis in Teheran. Ze heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen na haar hartaanval in maart. Haar gevangenisstraf is ook voorlopig opgeschort. Haar familie heeft een hoge borgsom betaald. Over de verdere voorwaarden van de straf van de mensenrechtenactivisten is niets bekendgemaakt. Ze won in 2023 in gevangenschap de Nobelprijs vanwege haar campagne voor afschaffing van de doodstraf en haar campagne voor vrouwenrechten. Net als andere olie- en gasconcerns profiteert ook Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het Saoedische staatsoliebedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Een kwart meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Over heel 2025 zakte de jaarwinst nog met 12%. Door de blokkade van de straat van Hormuz steeg de olieprijs van 70 naar $120 per vat. Het hoogste niveau in 4 jaar. Het weer. In de loop van de ochtend is er toenemende bewolking met af en toe een bui. Vanmiddag gaat het stevig waaien en de maxima schommelen rond de 10 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Na de meivakantie is het weer een ouderwetse ochtendspits met vertraging op de A2. Van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. De vertraging is een kwartier. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen sta je bij Bemmel 10 minuten in de file, want na een ongeluk is er maar 1 rijstrook open. De A50 van Os naar Arnhem is ook een ongeluk gebeurd bij Renkum. Het oponthoud is bijna 10 minuten, de rechterrijstrook is dicht. Verder heb je een kwartier tijdverlies op de N50 van Emmeloord naar Zwolle tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek. Op de N233 van Kesteren naar Veenendaal sta je 10 minuten in de file bij Rhenen. En op de N322 van beneden Leeuwen naar Nijmegen heb je 10 minuten oponthoud bij Ewijk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Een lekkere lange lente.

instrumental break.

0: Nova Zorg en Welzijn aan de Rijndijk in Pannerde opent haar deuren op 30 mei. Op het erf zijn verschillende locaties met dagbestedingsactiviteiten, zoals de boerderij, het atelier en de houtwerkplaats. Voor mensen met geheugenproblemen zijn er de groepen Actief, Uit en Thuis en het Praathuis. Nova verzorgt dagbesteding afgestemd op de mogelijkheden van de individuele deelnemer. De open dag is van 11 uur tot 2:30. De afgelopen jaren is de opkomst van door kunstenaars ontworpen games sterk gegroeid. In de tentoonstelling Playtime worden deze games ingezet als interactieve kunstvorm. Bezoekers worden uitgenodigd om mee te spelen en te ervaren. De tentoonstelling laat zien hoe spel kan leiden tot reflectie en gesprek. Ook wordt duidelijk hoe games kunnen bijdragen aan sociale verandering. De tentoonstelling is tot en met 14 juni in de Post in Arnhem te zien. Voetbalvereniging SDZZ organiseert op 21 juni van 11 uur tot 4:30 een zomerfair. Tijdens deze dag kunnen bezoekers langs diverse kraampjes met snuisterijen en demonstraties. Daarnaast zijn er sportactiviteiten voor jong en oud. Bezoekers worden hierbij uitgedaagd om actief mee te doen en kennis te maken met voetbal. De zomerfair vindt plaats op Sportpark de Grietse Poort, gelegen aan de Doesburgseweg in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Britse regering dankt Nederland voor het repatriëren van opvarenden van cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus uitbrak. 20 Britse passagiers zijn vanuit Tenerife teruggekeerd in Groot-Brittannië. In Apeldoorn zijn voor de derde dag op rij mensen aangehouden na een demonstratie tegen de komst van een AZC. Hoeveel arrestaties precies zijn verricht, is nog niet duidelijk. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is overgebracht naar een ziekenhuis in Teheran. Ze heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen na haar hartaanval in maart. Net als andere olie- en gasconcerns profiteert ook Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het Saoedische staatsoliebedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Een kwart meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Gelderland moet rekening houden met zo'n kwartiertijdverlies op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Geldermalsen en Zaltbommel. De A28 van Amersfoort naar Zwolle sta je bij Zwolle Centrum een kwartier in de file. Van Zwolle naar Amersfoort heb je bij Nijkerk 10 minuten oponthoud. En op de A50 is een ongeluk gebeurd van Os naar Arnhem bij Renkum. Dat kost je een kwartier extra. Verder heb je van Arnhem naar Os op de A50 10 minuten vertraging tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
3: Dit is Connect.

Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.

One Step Beyond geeft een gevarieerd avondconcert in Huis van Loo op 30 mei. Het koor uit Zevenaar telt 20 leden onder leiding van Hans Scholing, met medewerking van projectzangers en instrumentale intermezzo's. Op het programma staan werken van onder andere Purcell, Mozart, Vivaldi en Fauré. Het concert is van 7 tot 10 uur. Huis van Loo is gevestigd aan de Loostraat in Loo. In het multifunctioneel centrum Doelum in Renkum brengt Sheer Devotion op 31 mei muziek met gevoel, klasse en een flinke dosis passie. Deze band weet als geen ander hoe je het publiek raakt. Van meeslepende nummers tot opzwepende momenten die zorgen voor kippenvel en beweging. Met hun sterke sound, strakke samenspel en zichtbare liefde voor muziek maakt Sheer Devotion elk optreden bijzonder. Het optreden begint om 4 uur. In het centrum van Huissen wordt ook dit jaar weer een voorjaarsmarkt gehouden op zondag 31 mei van 10 tot 4 uur. Op de markt staan diverse kraampjes van lokale ondernemers en foodtrucks. Er is voor ieder wat wils. Of je nu op zoek bent naar trendy kleding, unieke handgemaakte items of gewoon wilt genieten van de gezellige sfeer, alles is mogelijk tijdens de voorjaarsmarkt in Huissen. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het KNMI heeft vanaf 7 uur vanavond code geel afgekondigd voor Friesland, Groningen, Noord-Holland en Flevoland vanwege zware windstoten. Die komen uit noordwestelijke richting en hebben een snelheid tot 80 km per uur. Vooral het verkeer krijgt daar last van. Code geel geldt tot middernacht. Vannacht gaat de wind weer liggen. Een Amerikaans opvarende van het cruiseschip Hondius heeft positief getest op het Hanta-virus. Hij is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar Omaha, Nebraska zijn gebracht. De Amerikaan gaat nu in quarantaine in een speciale gezondheidsinstelling. Ook een Franse passagier kreeg onderweg in het vliegtuig klachten. De test moet uitwijzen of ook hier sprake is van een nieuwe besmetting. In totaal waren er 5 Franse passagiers op de Hondius. Ze gaan allemaal in isolatie en worden getest. Jongeren zijn steeds vaker betrokken bij bijna-ongelukken en ongelukken bij spoorwegovergangen. Tussen 2021 en 2025 waren er op overwegen 12 dodelijke slachtoffers tussen de 10 en 29 jaar. Een verdubbeling. Volgens spoorbeheerder ProRail negeren jongeren vaak de rode waarschuwingslichten en de slagbomen. Ongeduld, haast en afleiding door de telefoon zijn daar de oorzaak. Met de nieuwe campagne wil ProRail jongeren waarschuwen voor de gevolgen. Bij gevaarlijke spoorwegovergangen zijn flitscamera's geplaatst. Mensen met een laag inkomen in de gemeente Amersfoort mogen tijdelijk gratis reizen met de trein. Het gaat om een proef van de Nederlandse spoorwegen. Amersfoorters met een laag inkomen kunnen zich bij de gemeente opgeven voor deze zogenoemde vooruitpas Amersfoort. Met die pas kunnen ze vanaf 1 juli tot eind van dit jaar gratis met de trein. NS geeft 1000 van deze passen uit. Het weer. In de loop van de ochtend is er toenemende bewolking met af en toe een bui. Vanmiddag gaat het stevig waaien en de maxima schommelen rond de 10 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Gelderland staat in de file op de A325... van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen knooppunt Ressen en Huissen. De vertraging is daar 25 minuten. Verder rijdt het nog langzaam op de A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum. Daar heb je nog 10 minuten vertraging. Net als op de N50 van Emmeloord naar Apeldoorn bij knooppunt Hattemerbroek. En op de N233 is het nog druk van Kesteren naar Veenendaal bij Renen. En ook daar is het oponthoud nog zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bij de Zomerij Renkum kun je op 22 mei deelnemen aan het Handwerkcafé. Samen met de creatieve zussen Teddy en Hanneke werk je aan je eigen project. Neem je eigen materialen mee en werk in je eigen tempo en op jouw niveau. Of je nu iets afmaakt of iets nieuws begint, alles is mogelijk. Laat je inspireren en maak bijvoorbeeld een vest, sjaal of warme sokken. Deelname is gratis en iedereen is welkom tussen 2:30 en 4:30. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. Op tweede Pinksterdag, maandag 25 mei, vindt de Sonsbeek dubbel plaats bij Brasserie de Boerderij in het Arnhemse Sonsbeekpark. Tussen 12 en 4:15 treden er twee muziekensembles op, waaronder de Iseltaler Muzikanten en de Leidenschaftkapelle met jazz- en big band muziek. Het evenement is een vaste traditie geworden met muziek in het park tijdens de Pinksterdagen. Voor kinderen is er op donderdagmiddag 28 mei tussen 3:00 en 4:30 Klooilab in lab 12. Kinderen van 8 jaar kunnen creatief aan de slag gaan. Met een microbit, een eigen creatie maken of programmeren met Lego, alles is mogelijk. Voor elke leeftijd is er spannend speelgoed dat de nieuwsgierigheid prikkelt. Lab 12 is gevestigd in de Turma Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het KNMI heeft vanaf 7 uur vanavond code geel afgekondigd voor Friesland, Groningen, Noord-Holland en Flevoland vanwege zware windstoten. Die komen uit noordwestelijke richting en hebben een snelheid tot 80 km per uur. Een Amerikaans opvarende van het cruiseschip Hondius heeft positief getest op het Hanta-virus. Hij is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar Omaha, Nebraska zijn gebracht. Jongeren zijn steeds vaker betrokken bij bijna-ongelukken en ongelukken bij spoorwegovergangen. Tussen 2021 en 2025 waren er op overwegen 12 dodelijke slachtoffers tussen de 10 en 29 jaar. Een verdubbeling. Mensen met een laag inkomen in de gemeente Amersfoort mogen tijdelijk gratis reizen met de trein. Het gaat om een proef van de Nederlandse spoorwegen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. De komende uren droog met afwisselend bewolking en zonneschijn, maar in de loop van de ochtend trekken er vanuit het noordwesten enkele buien over Nederland. Er komt een gebied met koelere lucht over bij een stevige noordwestenwind die vanmiddag nog wat harder gaat waaien. De middagtemperatuur schommelt rond de 10 graden. Vanavond toenemende buiigheid en nog wat hardere wind. In en rond het Waddengebied komen dan ook zware windstoten voor bij een stormachtige noordwestenwind kracht 8. In de loop van de nacht gaat het minder hard waaien en er valt ook wat minder regen. Morgen opnieuw enkele buien, verder is het overwegend droog en zonnig. Maxima morgen tussen de 12 en 14 graden. Woensdag opnieuw miserig weer met enkele buien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

zondag van 6 tot 7 uur. Het Connect Weekoverzicht. Met het belangrijkste en interessantste nieuws van afgelopen week. Het Connect Weekoverzicht. Zondagavond van 6 tot 7. Connect.

0: Op Kasteel Doornenburg vindt op vrijdag 29 mei Cover by Night plaats, als opmaat naar Music by Night op zaterdag 30 mei. Tijdens Cover by Night staan diverse artiesten en groepen samen op het podium in verschillende samenstellingen. Ze brengen een gevarieerd programma met bekende covers. Het belooft een verrassende en muzikale avond te worden. De locatie is de binnenplaats van Kasteel Doornenburg. Mensen die van hardlopen houden kunnen in Oud-Zevenaar op 31 mei meedoen aan de 25e editie van de Liemerse Landloop. Deze jubileumeditie belooft een extra feestelijke en sportieve dag te worden. Jaarlijks trekt het evenement honderden deelnemers uit de regio en daarbuiten. Er zijn afstanden van 3, 5 en 10 kilometer voor beginners en ervaren lopers. Ook voor kinderen is er een speciale kidsrun. Het parcours loopt door het Liemerse landschap met dijken en buitengebied. De start- en finishlocatie is bij Koffiehuis Uniek en de kerk aan de Kerkweg in Oud-Zevenaar. In de sfeervolle expositieruimte van het westelijk binnenplein van Fort Pannerden in Doornenburg presenteert het fort bijna 50 kunstwerken van het kunstcollectief Gelderse Poort. Het thema is vogelperspectief. De diversiteit aan stijlen en invalshoeken maakt deze expositie verrassend en inspirerend. De expositie is te zien tot en met 31 mei. Op de website fortpannerden.nl lees je meer informatie, de openingstijden en locatie. En tot zover de agendaberichten. Het allerbeste
1: in Midden-Gelderland. Waar je ook bent, met Connect ben je overal.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het KNMI heeft vanaf 7 uur vanavond code geel afgekondigd voor Friesland, Groningen, Noord-Holland en Flevoland vanwege zware windstoten. Die komen uit noordwestelijke richting en hebben een snelheid tot 80 km per uur. Vooral het verkeer krijgt daar last van. Code geel geldt tot middernacht. Vannacht gaat de wind weer liggen. Een Amerikaans opvarende van het cruiseschip Hondius heeft positief getest op het Hantavirus. Hij is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar Omaha, Nebraska zijn gebracht. De Amerikaan gaat nu in quarantaine in een speciale gezondheidsinstelling. Ook een Franse passagier kreeg onderweg in het vliegtuig klachten. De test moet uitwijzen of ook hier sprake is van een nieuwe besmetting. In totaal waren er 5 Franse passagiers op de Hondius. Ze gaan allemaal in isolatie en worden getest. Jongeren zijn steeds vaker betrokken bij bijna-ongelukken en ongelukken bij spoorwegovergangen. Tussen 2021 en 2025 waren er op overwegen 12 dodelijke slachtoffers tussen de 10 en 29 jaar. Een verdubbeling. Volgens spoorbeheerder ProRail negeren jongeren vaak de rode waarschuwingslichten en de slagbomen. Ongeduld, haast en afleiding door de telefoon zijn daar de oorzaak. Met de nieuwe campagne wil ProRail jongeren waarschuwen voor de gevolgen. Bij gevaarlijke spoorwegovergangen zijn flitscamera's geplaatst. Mensen met een laag inkomen in de gemeente Amersfoort mogen tijdelijk gratis reizen met de trein. Het gaat om een proef van de Nederlandse spoorwegen. Amersfoorters met een laag inkomen kunnen zich bij de gemeente opgeven voor deze zogenoemde vooruitpas Amersfoort. Met die pas kunnen ze vanaf 1 juli tot eind van dit jaar gratis met de trein. NS geeft 1000 van deze passen uit. Het weer. In de loop van de ochtend is er toenemende bewolking met af en toe een bui. Vanmiddag gaat het stevig waaien en de maxima schommelen rond de 10 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat 1 file op de A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen Wezep en Zwolle Centrum. En de vertraging is bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Op kasteel Doornenburg vindt op vrijdag 29 mei Cover by Night plaats, als opmaat naar Music by Night op zaterdag 30 mei. Tijdens Cover by Night staan diverse artiesten en groepen samen op het podium in verschillende samenstellingen. Ze brengen een gevarieerd programma met bekende covers. Het belooft een verrassende en muzikale avond te worden. De locatie is de binnenplaats van kasteel Doornenburg. Mensen die van hardlopen houden kunnen in Oud-Zevenaar op 31 mei meedoen aan de 25e editie van de Liemerse Landloop. Deze jubileumeditie belooft een extra feestelijke en sportieve dag te worden. Jaarlijks trekt het evenement honderden deelnemers uit de regio en daarbuiten. Er zijn afstanden van 3, 5 en 10 kilometer voor beginners en ervaren lopers. Ook voor kinderen is er een speciale kidsrun. Het parcours loopt door het Liemerse landschap met dijken en buitengebied. De start- en finishlocatie is bij Koffiehuis Uniek en de kerk aan de Kerkweg in Oud-Zevenaar. In de sfeervolle expositieruimte van het westelijk binnenplein van Fort Pannerden in Doornenburg presenteert het fort bijna 50 kunstwerken van het kunstcollectief Gelderse Poort. Het thema is vogelperspectief. De diversiteit aan stijlen en invalshoeken maakt deze expositie verrassend en inspirerend. De expositie is te zien tot en met 31 mei. Op de website fortpannerden.nl lees je meer informatie, de openingstijden en locatie. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het KNMI heeft vanaf 7 uur vanavond code geel afgekondigd voor Friesland, Groningen, Noord-Holland en Flevoland vanwege zware windstoten. Die komen uit noordwestelijke richting en hebben een snelheid tot 80 km per uur. Een Amerikaans opvarende van het cruiseschip Hondius heeft positief getest op het Hantavirus. Hij is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar Omaha, Nebraska zijn gebracht. Jongeren zijn steeds vaker betrokken bij bijna-ongelukken en ongelukken bij spoorwegovergangen. Tussen 2021 en 2025 waren er op overwegen 12 dodelijke slachtoffers tussen de 10 en 29 jaar. Een verdubbeling. Mensen met een laag inkomen in de gemeente Amersfoort mogen tijdelijk gratis reizen met de trein. Het gaat om een proef van de Nederlandse spoorwegen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Sport. Mis niets op het veld. En volg live de wedstrijden van Vitesse en MHSV. Hoor als eerste de prestaties van jouw club. Kijk voor het speelschema op rtvconnect.nl. Connect Sport. Op de wedstrijddagen ook bij jou thuis.

0: De open sessies in cultuur- en ontmoetingscentrum De Kreek in Oosterbeek zijn maandelijkse bijeenkomsten voor iedereen die van muziek houdt. Samen spelen en plezier maken staan centraal. Op zondag 17 mei staat weer een open sessie op het programma van 3 tot 6 uur. Er wordt gestart met een band die wat nummers speelt. Daarna is het podium vrij voor iedereen die met een instrument muziek wil maken of een lied wil spelen. Eigen nummers, covers of improvisaties? Alles mag. Het adres van De Kreek is Weverstraat in Oosterbeek. Vanwege het succes van de tentoonstelling Koninkrijk van Kleuren heeft conservator Benjamin Janssens een vervolgexpositie samengesteld. Koninkrijk van Kleuren, deel 2. Deze tentoonstelling is tot en met 17 mei te zien in het Laliek Museum in Doesburg. Bezoekers zien ander glaswerk met een fraai kleurenspectrum. Laliek werd niet voor niets de Da Vinci van de juwelen en glaskunst genoemd. Het adres van het Laliek Museum is Gasthuisstraat in Doesburg en is geopend van dinsdag tot en met zondag van 11 tot 5 uur. In Rozet Arnhem vindt op woensdag 20 mei van 7:30 tot 9 uur een bijeenkomst plaats rond de Red Hand Files van Nick Cave. En deze openhartige brieven beantwoordt Cave vragen van fans over liefde, verlies, geloof en twijfel. Zijn woorden zijn wijs, persoonlijk en vaak verrassend humoristisch. Tijdens de avond wordt geluisterd naar een lied en er is ruimte voor gesprek. Rozet is gevestigd aan de Korte Straat in Arnhem. En tot zover de agendaberichten.
1: Luister Connect in heel Midden-Gelderland.

Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het OM en de politie staken na 33 jaar het onderzoek naar de vermiste studenten Tanja Groen. De toen 18-jarige Tanja verdween in 1993 na een studentenfeest in Limburg, maar ze is nog altijd niet gevonden. De voorbije decennia onderzocht het Cold Case Team veel informatie, tips en aanknopingspunten. Toch heeft het niet geleid tot het beantwoorden van de vraag waar Tanja Groen is en wat er is gebeurd. Het OM laat daarom in een persbericht weten dat het onderzoek na 33 jaar is afgerond. Vanaf vandaag is het in het Amsterdamse Vondelpark verboden voor fatbikes. De hoofdstad wil zo de overlast tegengaan. De komende twee weken zijn BOA's in het Vondelpark aanwezig om bestuurders van fatbikes te waarschuwen. Er worden dan nog geen boetes uitgedeeld. Over twee weken is het gedaan met de coulance. Fiets je dan op een fatbike door het Vondelpark, dan kun je rekenen op een prent van €115. In verband met de kans op harde windstoten heeft het KNMI voor vanavond code geel afgekondigd voor Friesland, Groningen, Flevoland en Noord-Holland. Vooral weggebruikers moeten rekening houden met windstoten tot 80 km per uur. Vannacht gaat de wind weer enigszins liggen. Code geel geldt daarom tot middernacht. De NS gaat een proef houden met 1000 passen voor Amersfoorters met een laag inkomen. Met deze zogeheten vooruitpas Amersfoort kunnen ze vanaf 1 juli een half jaar gratis met de trein. Inwoners van Amersfoort met een laag inkomen kunnen zich bij hun gemeente aanmelden voor zo'n pas. De NS gaat er 1000 verstrekken. In het nieuwe jaar worden de resultaten en bevindingen onderzocht. Het weer. Vanmiddag gaat het stevig waaien en er vallen verspreid ook enkele regenbuien bij een matige noordenwind. Het wordt tussen de 10 en 14 graden. Tot zover het radionieuws. Dit is Connect. Een lekkere

0: Cursisten van Kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloudenrijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse Roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichse weg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De middag van Connect. Maandag tot en met vrijdag 4-6.

0: Cursisten van Kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloudenrijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse Roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichse weg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten.
1: De lekkerste classics en de beste hits.

0: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De vakbeweging gaat actie voeren als het kabinet niet binnen 2 weken de plannen voor bezuinigingen in de sociale zekerheid van tafel haalt. De vakbonden FNV, CNV en VCP eisen dat bezuinigingen op de werkloosheidsverzekering WW, de arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA en de extra verhoging van de AOW-leeftijd van tafel gaan. De bonden vinden dat het kabinet Jette de botte bijl hanteert in de sociale zekerheid. Ze weigeren daarom om met het kabinet in gesprek te gaan. Israël wil 300 Palestijnen die verdacht worden van betrokkenheid bij de terreuraanval uit oktober 2023 voor een speciaal militair tribunaal brengen. Een wetsvoorstel daarvoor zal waarschijnlijk vandaag goedgekeurd worden. Het tribunaal zal de doodstraf kunnen uitspreken. Er is grote steun in het parlement voor het tribunaal, maar er is ook felle kritiek. Palestijnen zouden geen eerlijk proces krijgen. Velen worden vastgehouden zonder aanklacht en de doodstraf geldt alleen voor hen. Het OM en de politie staken na 33 jaar het onderzoek naar de vermiste studenten Tanja Groen. De toen 18-jarige Tanja verdween in 1993 na een studentenfeest in Limburg, maar ze is nog altijd niet gevonden. De voorbije decennia onderzocht het cold case team veel informatie, tips en aanknopingspunten. Toch heeft dit niet geleid tot het beantwoorden van de vraag waar Tanja Groen is en wat er is gebeurd. Het OM laat daarom in een persbericht weten dat het onderzoek na 33 jaar is afgerond. En vanaf vandaag is het in het Amsterdamse Vondelpark verboden voor fatbikes. De hoofdstad wil zo de overlast tegengaan. De komende 2 weken zijn BOA's in het Vondelpark aanwezig om bestuurders van fatbikes te waarschuwen. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Over 2 weken is het gedaan met de coulance. Fiets je dan op een fatbike door het Vondelpark, dan kun je rekenen op een prent van €115. Het weer. Het gaat in de loop van de middag stevig waaien met verspreid enkele regenbuien. Dankzij de noordwestenwind is het fris met temperaturen tussen de 10 en 14 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect.

0: Bedrijventerrein IJsseloord in Arnhem opent op 15 mei van 10 tot 4 de deuren. Op deze dag krijgen bezoekers een kijkje achter de schermen bij bedrijven. Er zijn demonstraties en rondleidingen bij verschillende ondernemers. Ongeveer 20 bedrijven laten zien waar zij dagelijks aan werken. Ontdek hun producten, werkzaamheden en innovaties. Een unieke kans om het bedrijventerrein van dichtbij te ervaren. In het bezoekerscentrum Renkums Beekdal reis je op 17 mei naar het jaar 1380 in het verhaal van de wolf. Tijdens de reis beleef je hoe Rutger meegaat op wolvenjacht. Het is een meeslepend verhaal van Ellie Sterk. Daarna vertelt Peter Hilgen over de terugkeer van de wolf in Nederland. Leer over de band tussen mens en wolf van vroeger en nu. Het verhaal van de wolf is van 2 uur tot 3:30 en de toegang is gratis. Belangstellenden kunnen op 23 mei van 2 tot 3 uur een huifkartocht maken met de paardentram door de historische Hansestad van Doesburg. Op ontspannen wijze word je rondgereden door het centrum. Je krijgt van een gids interessante verhalen te horen en ook de rijke geschiedenis van de stad. De paardentram wordt getrokken door fjordenpaarden. Een huifkartocht is geschikt voor jong en oud, goed en slecht ter been. De aanvang is om 2 uur bij VVV Doesburg. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. De vakbeweging gaat actie voeren als het kabinet niet binnen 2 weken de plannen voor bezuinigingen in de sociale zekerheid van tafel haalt. De bonden vinden dat het kabinet Jette de botte bijl hanteert in de sociale zekerheid. Ze weigeren daarom om met het kabinet in gesprek te gaan. Israël wil 300 Palestijnen die verdacht worden van betrokkenheid bij de terreuraanval uit oktober 2023 voor een speciaal militair tribunaal brengen. Het OM en de politie staken na 33 jaar het onderzoek naar de vermiste studenten Tanja Groen. De toen 18-jarige Tanja verdween in 1993 na een studentenfeest in Limburg, maar ze is nog altijd niet gevonden. En vanaf vandaag is het in het Amsterdamse Vondelpark verboden voor fatbikes. De hoofdstad wil zo de overlast tegengaan. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Utrecht richting Arnhem staat file tussen de afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg 7 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting.

Belangstellenden kunnen op zaterdag 16 mei van 2 tot 3 uur een huifkartocht maken met de paardentram door de historische Hansestad. Op ontspannen wijze word je rondgereden door het centrum van Doesburg. Van een gids krijg je meer te horen over de rijke geschiedenis van de stad. De paardentram wordt getrokken door fjordenpaarden. In Arnhem vindt op de molenplaats Sonsbeek de jaarlijkse groenmarkt plaats. Dit jaar is dat op 24 mei van 11 tot 4 uur. De omgeving zal omgetoverd worden tot een bruisende markt vol inspiratie en duurzame producten voor tuin, balkon en buurt. Ook voor kinderen is er volop vertier. Molenplaats Sonsbeek is gevestigd aan de Ziependaalseweg in Arnhem. Schutterij Sint Anna uit Oud-Zevenaar houdt op het terrein aan de Babberichseweg op maandag 25 mei weer een oldtimer treffen. Tijdens deze dag kunnen bezoekers vanaf 12 uur oude brommers, auto's, tractoren en vrachtwagens bekijken. De oldtimers gaan vanaf 9 uur ook een toertocht maken door het dorp. Om 4 uur eindigt het evenement met de prijsuitreiking. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws. Vissers mogen geen vis vangen op de Doggersbank in de Noordzee, heeft de rechter bepaald. De rechtszaak ging over het vissen met sleepnetten op de Doggersbank, een Natura 2000-gebied in de Noordzee. Ondanks die beschermde status wordt er volop gevist. Daarbij wordt de zeebodem met netten omgewoeld en dat is slecht voor het bodemleven. Het kabinet wilde tot nog toe niet handhaven en moet nu opnieuw besluiten over een visverbod. De Raad van State ziet weinig nut in een wet om het Nederlanderschap in te trekken van mensen die zich aansluiten bij een terroristische organisatie in het buitenland. Sinds 2017 heeft de minister van Justitie en Veiligheid die mogelijkheid. Het kabinet wil deze nu permanent maken. Het afnemen van Nederlanderschap kan alleen als mensen meerderjarig zijn en ook een andere nationaliteit hebben. De wet is tot nu toe 25 keer ingezet, blijkt uit cijfers van het kabinet. De vakbeweging gaat actie voeren als het kabinet niet binnen 2 weken de plannen voor bezuinigingen in de sociale zekerheid van tafel haalt. De vakbonden FNV, CNV en VCP eisen dat bezuinigingen op de werkloosheidsverzekering WW, de arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA en de extra verhoging van de AOW-leeftijd van tafel gaan. De bonden vinden dat het kabinet Jette de botte bijl hanteert in de sociale zekerheid. Ze weigeren daarom om met het kabinet in gesprek te gaan. Israël wil 300 Palestijnen die verdacht worden van betrokkenheid bij de terreuraanval uit oktober 2023 voor een speciaal militair tribunaal brengen. Een wetsvoorstel daarvoor zal waarschijnlijk vandaag goedgekeurd worden. Het tribunaal zal de doodstraf kunnen uitspreken. Er is grote steun in het parlement voor het tribunaal, maar er is ook felle kritiek. Palestijnen zouden geen eerlijk proces krijgen. Velen worden vastgehouden zonder aanklacht en de doodstraf geldt alleen voor hen. Het weer. Het gaat in de loop van de middag stevig waaien met verspreid enkele regenbuien. Dankzij de noordwestenwind is het fris met temperaturen tussen de 10 en 14 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Utrecht richting Arnhem staat file door een ongeluk tussen de knooppunt de Grijzoord en Waterberg 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Het ongeluk gebeurde op de A50 Arnhem richting Apeldoorn. De weg is daar dicht tussen knooppunt Waterberg en de afrit Schaarsbergen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: De open sessies in cultuur- en ontmoetingscentrum De Kreek in Oosterbeek zijn maandelijkse bijeenkomsten voor iedereen die van muziek houdt. Samen spelen en plezier maken staan centraal. Op zondag 17 mei staat weer een open sessie op het programma van 3 tot 6 uur. Er wordt gestart met een band die wat nummers speelt. Daarna is het podium vrij voor iedereen die met een instrument muziek wil maken of een lied wil spelen. Eigen nummers, covers of improvisaties? Alles mag. Het adres van De Kreek is Weverstraat in Oosterbeek. Vanwege het succes van de tentoonstelling Koninkrijk van Kleuren heeft conservator Benjamin Janssens een vervolgexpositie samengesteld. Koninkrijk van Kleuren, deel 2. Deze tentoonstelling is tot en met 17 mei te zien in het Laliek Museum in Doesburg. Bezoekers zien ander glaswerk met een fraai kleurenspectrum. Laliek werd niet voor niets de Da Vinci van de juwelen en glaskunst genoemd. Het adres van het Laliek Museum is Gasthuisstraat in Doesburg en is geopend van dinsdag tot en met zondag van 11 tot 5 uur. In Rozet Arnhem vindt op woensdag 20 mei van 7:30 tot 9 uur een bijeenkomst plaats rond de Red Hand Files van Nick Cave. En deze openhartige brieven beantwoordt Cave vragen van fans over liefde, verlies, geloof en twijfel. Zijn woorden zijn wijs, persoonlijk en vaak verrassend humoristisch. Tijdens de avond wordt geluisterd naar een lied en er is ruimte voor gesprek. Rozet is gevestigd aan de Korte Straat in Arnhem. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Vissers mogen geen vis vangen op de Doggersbank in de Noordzee, heeft de rechter bepaald. Het kabinet wilde tot nog toe niet handhaven en moet nu opnieuw besluiten over een visverbod. De Raad van State ziet weinig nut in een wet om het Nederlanderschap in te trekken van mensen die zich aansluiten bij een terroristische organisatie in het buitenland. Het afnemen van Nederlanderschap kan alleen als mensen meerderjarig zijn en ook een andere nationaliteit hebben. De vakbeweging gaat actie voeren als het kabinet niet binnen 2 weken de plannen voor bezuinigingen in de sociale zekerheid van tafel haalt. De bonden vinden dat het kabinet Jette de botte bijl hanteert in de sociale zekerheid. Ze weigeren daarom om met het kabinet in gesprek te gaan. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is overwegend bewolkt, een regengebied trekt over van zuid naar noord. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 10 graden in het noorden tot 14 graden in het uiterste zuidoosten. Er staat een matige noordenwind langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot windkracht 6. Vanavond toenemende buiigheid en ook nog wat hardere wind. In en rond het Waddengebied komen dan ook zware windstoten voor bij een stormachtige noordwestenwind. Het KNMI heeft daarom voor vanavond code geel afgekondigd voor Friesland, Groningen, Flevoland en Noord-Holland. Vooral weggebruikers moeten rekening houden met windstoten tot 80 km per uur. In de loop van de nacht gaat het minder hard waaien en valt er ook wat minder regen. Morgen opnieuw enkele buien, verder is het overwegend droog en zonnig. Maxima morgen tussen de 12 en 14 graden. Woensdag opnieuw miserig weer met enkele buien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem staat file tussen de Afrit Oosterbeek en Knooppunt Waterberg 7 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Bij de Zomerij Renkum kun je op 22 mei deelnemen aan het Handwerkcafé. Samen met de creatieve zussen Teddy en Hanneke werk je aan je eigen project. Neem je eigen materialen mee en werk in je eigen tempo en op jouw niveau. Of je nu iets afmaakt of iets nieuws begint, alles is mogelijk. Laat je inspireren en maak bijvoorbeeld een vest, sjaal of warme sokken. Deelname is gratis en iedereen is welkom tussen 3:30 en 4:30. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. Op tweede Pinksterdag, maandag 25 mei, vindt de Sonsbeek dubbel plaats bij Brasserie de Boerderij in het Arnhemse Sonsbeekpark. Tussen 12:15 en 4:15 treden er 2 muziekensembles op, waaronder de Iseltaler Muzikanten en de Leidenschaftkapelle met jazz- en big band muziek. Het evenement is een vaste traditie geworden met muziek in het park tijdens de Pinksterdagen. Voor kinderen is er op donderdagmiddag 28 mei tussen 3:30 en 4:30 Klooilab in lab 12. Kinderen van 8 jaar kunnen creatief aan de slag gaan. Met een microbit, een eigen creatie maken of programmeren met Lego, alles is mogelijk. Voor elke leeftijd is er spannend speelgoed dat de nieuwsgierigheid prikkelt. Lab 12 is gevestigd in de Turma Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Het kabinet komt met een voorstel om vakbonden en werkgevers weer aan tafel te krijgen. Dat laat minister Vijlbrief van Sociale Zaken weten in reactie op het ultimatum dat de bonden vanochtend stelden. FNV, CNV en VCP dreigen met acties als de miljardenbezuinigingen op sociale zekerheid niet van tafel gaan. Constructief overleg in de polder is in Nederland altijd de basis geweest voor vooruitgang, zegt Vijlbrief. De bewindsman benadrukt wel dat ingrijpen in de sociale zekerheid nodig is. De Iraanse Nobelprijswinnares en mensenrechtenactiviste Narges Mohammadi is op borgtocht vrijgelaten, meldt haar familie. Ze is naar een ziekenhuis in Teheran gebracht. Vorige week waarschuwde Mohammadi's familie en aanhangers dat ze zou kunnen overlijden in de gevangenis. Terugkeer naar de cel zou fataal kunnen zijn. Mohammadi won in 2023 de Nobelprijs voor de Vrede voor haar strijd tegen de onderdrukking van vrouwen in Iran. Ze zit sinds 2021 vast. Vissers mogen geen vis vangen op de Doggersbank in de Noordzee, heeft de rechter bepaald. De rechtszaak ging over het vissen met sleepnetten op de Doggersbank, een Natura 2000-gebied in de Noordzee. Ondanks die beschermde status wordt er volop gevist. Daarbij wordt de zeebodem met netten omgewoeld en dat is slecht voor het bodemleven. Het kabinet wilde tot nog toe niet handhaven en moet nu opnieuw besluiten over een visverbod. De Raad van State ziet weinig nut in een wet om het Nederlanderschap in te trekken van mensen die zich aansluiten bij een terroristische organisatie in het buitenland. Sinds 2017 heeft de minister van Justitie en Veiligheid die mogelijkheid. Het kabinet wil deze nu permanent maken. Het afnemen van Nederlanderschap kan alleen als mensen meerderjarig zijn en ook een andere nationaliteit hebben. De wet is tot nu toe 25 keer ingezet, blijkt uit cijfers van het kabinet. Het weer. Het gaat in de loop van de middag stevig waaien met verspreid enkele regenbuien. Dankzij de noordwestenwind is het fris met temperaturen tussen de 10 en 14 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat file tussen Amersfoort Noord en Barneveld 3 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Slagwerkgroep Crescendo uit Zevenaar betreedt op 29 mei... het podium van poptempel Luxor Live in Arnhem. A Live Percussion Tribute to Avicii is een unieke crossover... tussen elektronische dance, popmuziek en slagwerk. De slagwerkers brengen een set waarin nummers van Avicii een nieuwe gedaante krijgen. Denk aan Wake Me Up en Hey Brother. De vocale hoofdrollen zijn in handen van Gio Kemper... en vocal coach en performer Jorien Arndt. Het optreden begint om 8 uur. Muziekcafé De Lantaren in Zevenaar houdt op 30 mei... een nieuwe editie van het Open Podium. Vanaf 8:30 wordt het publiek verrast met een gevarieerd programma... vol singer-songwriters, bands en andere artiesten. Iedereen is welkom om te genieten van muziek en creativiteit. De locatie is de Hoge Bonger 3 in Zevenaar... en de avond duurt tot 11:30. De Liemerse Landloop viert op zondag 31 mei haar 25ste jubileum. Dit hardloopevenement is er voor iedereen, van beginner tot ervaren loper. Het parcours loopt door het gebied van Ooi en Oud-Zevenaar en is snel en gecertificeerd. Deelnemers kunnen kiezen uit de 10 kilometer, 5 kilometer, 3 kilometer of de populaire 5 kilometer teamrun. Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar is er een gratis kidsrun van 500 of 1000 meter. Voor inschrijving of informatie bezoek de website limmerselandloop.nl. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet komt met een voorstel om vakbonden en werkgevers weer aan tafel te krijgen. Dat laat minister Vijlbrief van Sociale Zaken weten in reactie op het ultimatum dat de bonden vanochtend stelden. De Iraanse Nobelprijswinnares en mensenrechtenactiviste Narges Mohammadi is op borgtocht vrijgelaten, meldt haar familie. Ze is naar een ziekenhuis in Teheran gebracht. Vissers mogen geen vis vangen op de Doggersbank in de Noordzee, heeft de rechter bepaald. Het kabinet wilde tot nog toe niet handhaven en moet nu opnieuw besluiten over een visverbod. De Raad van State ziet weinig nut in een wet om het Nederlanderschap in te trekken van mensen die zich aansluiten bij een terroristische organisatie in het buitenland. Het afnemen van Nederlanderschap kan alleen als mensen meerderjarig zijn en ook een andere nationaliteit hebben. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Gelderland op de volgende wegen. De A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld zijn bergingswerkzaamheden. Daar gebeurt eerder een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Vertraging 10 minuten. A12 Utrecht richting de Duitse grens. Voor Westervoort een kleine 10 minuten oponthoud ook. En wat verder opvalt is de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Voor knooppunt Velperbroek bijna een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

zoekt naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.

Nova Zorg en Welzijn aan de Rijndijk in Pannerden opent haar deuren op 30 mei. Op het erf zijn verschillende locaties met dagbestedingsactiviteiten, zoals de boerderij, het atelier en de houtwerkplaats. Voor mensen met geheugenproblemen zijn er de groepen Actief, Uit en Thuis en het Praathuis. Nova verzorgt dagbesteding afgestemd op de mogelijkheden van de individuele deelnemer. De open dag is van 11 uur tot 2:30. De afgelopen jaren is de opkomst van door kunstenaars ontworpen games sterk gegroeid. In de tentoonstelling Playtime worden deze games ingezet als interactieve kunstvorm. Bezoekers worden uitgenodigd om mee te spelen en te ervaren. De tentoonstelling laat zien hoe spel kan leiden tot reflectie en gesprek. Ook wordt duidelijk hoe games kunnen bijdragen aan sociale verandering. De tentoonstelling is tot en met 14 juni in de Post in Arnhem te zien. Voetbalvereniging SDZZ organiseert op 21 juni van 11 uur tot 4:30 een zomerfair. Tijdens deze dag kunnen bezoekers langs diverse kraampjes met snuisterijen en demonstraties. Daarnaast zijn er sportactiviteiten voor jong en oud. Bezoekers worden hierbij uitgedaagd om actief mee te doen en kennis te maken met voetbal. De zomerfair vindt plaats op Sportpark de Grietse Poort, gelegen aan de Doesburgseweg in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Nederlandse publieke omroep mist een strategie om zijn kernwaarden ook in de toekomst te waarborgen. Bovendien ontbreekt het aan een slagvaardige organisatie. Dat concludeert de onafhankelijke evaluatiecommissie van de NPO. De complexe structuur van een overkoepelende NPO en daaronder 13 omroepen leidt tot versnippering en stroperigheid. De beoogde structuur van minder omroephuizen is daarvoor geen oplossing, stelt de commissie. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben nieuwe sancties ingesteld tegen Russen en Russische instellingen die verantwoordelijk zijn voor de ontvoering van Oekraïnse kinderen. Sinds het begin van de oorlog heeft Rusland naar schatting ruim 20.000 Oekraïnse kinderen gedeporteerd en gedwongen naar Rusland overgeplaatst. Tegoeden in de EU zijn bevroren. Voor EU-burgers en bedrijven is het bieden van financiële steun verboden. Er is ook een reisverbod ingesteld. Het kabinet komt met een voorstel om vakbonden en werkgevers weer aan tafel te krijgen. Dat laat minister Vijlbrief van Sociale Zaken weten in reactie op het ultimatum dat de bonden vanochtend stelden. FNV, CNV en VCP dreigen met acties als de miljarden bezuinigingen op sociale zekerheid niet van tafel gaan. Constructief overleg in de polder is in Nederland altijd de basis geweest voor vooruitgang, zegt Vijlbrief. De bewindsman benadrukt wel dat ingrijpen in de sociale zekerheid nodig is. De Iraanse Nobelprijswinnares en mensenrechtenactiviste Narges Mohammadi is op borgtocht vrijgelaten, meldt haar familie. Ze is naar een ziekenhuis in Teheran gebracht. Vorige week waarschuwde Mohammadi's familie en aanhangers dat ze zou kunnen overlijden in de gevangenis. Terugkeer naar de cel zou fataal kunnen zijn. Mohammadi won in 2023 de Nobelprijs voor de Vrede voor haar strijd tegen de onderdrukking van vrouwen in Iran. Ze zit sinds 2021 vast. Het weer. Het gaat in de loop van de middag stevig waaien met verspreid enkele regenbuien. Dankzij de noordwestenwind is het fris met temperaturen tussen de 10 en 14 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan een paar korte files in Gelderland. Om te beginnen de A12, Utrecht richting de Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Knoopend Velpenbroek een kleine 10 minuten vertraging. En de N325 Nijmegen richting Knoopend Velpenbroek voor de aansluiting met de A12 ook daar 10 minuten op onthouden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel internet en TV. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
4: Dit is Connect.

0: Koor One Step Beyond geeft een gevarieerd avondconcert in Huis van Loo op 30 mei. Het koor uit Zevenaar telt 20 leden onder leiding van Hans Scholing, met medewerking van projectzangers en instrumentale intermezzo's. Op het programma staan werken van onder andere Purcell, Mozart, Vivaldi en Fauré. Het concert is van 7 tot 10 uur. Huis van Loo is gevestigd aan de Loostraat in Loo. In het multifunctioneel centrum Doelum in Renkum brengt Sheer Devotion op 31 mei muziek met gevoel, klasse en een flinke dosis passie. Deze band weet als geen ander hoe je het publiek raakt. Van meeslepende nummers tot opzwepende momenten die zorgen voor kippenvel en beweging. Met hun sterke sound, strakke samenspel en zichtbare liefde voor muziek maakt Sheer Devotion elk optreden bijzonder. Het optreden begint om 4 uur. In het centrum van Huissen wordt ook dit jaar weer een voorjaarsmarkt gehouden op zondag 31 mei van 10 tot 4 uur. Op de markt staan diverse kraampjes van lokale ondernemers en foodtrucks. Er is voor ieder wat wils. Of je nu op zoek bent naar trendy kleding, unieke handgemaakte items of gewoon wilt genieten van de gezellige sfeer, alles is mogelijk tijdens de voorjaarsmarkt in Huissen. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. De complexe structuur van een overkoepelende NPO en daaronder 13 omroepen leidt tot versnippering en stroperigheid. Dat concludeert de onafhankelijke evaluatiecommissie van de NPO. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben nieuwe sancties ingesteld tegen Russen en Russische instellingen die verantwoordelijk zijn voor de ontvoering van Oekraïense kinderen. Sinds het begin van de oorlog heeft Rusland naar schatting ruim 20.000 Oekraïense kinderen gedeporteerd en gedwongen naar Rusland overgeplaatst. Het kabinet komt met een voorstel om vakbonden en werkgevers weer aan tafel te krijgen. Dat laat minister Vijlbrief van Sociale Zaken weten in reactie op het ultimatum dat de bonden vanochtend stelden. De Iraanse Nobelprijswinnares en mensenrechtenactiviste Narges Mohammadi is op borgtocht vrijgelaten, meldt haar familie. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is overwegend bewolkt. Een regengebied trekt over van zuid naar noord. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 10 graden in het noorden tot 14 graden in het uiterste zuidoosten. Er staat een matige noordenwind langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot windkracht 6. Vanavond toenemende buiigheid en ook nog wat hardere wind. In en rond het Waddengebied komen dan ook zware windstoten voor bij een stormachtige noordwestenwind. Het KNMI heeft daarom voor vanavond code geel afgekondigd voor Friesland, Groningen, Flevoland en Noord-Holland. Vooral weggebruikers moeten rekening houden met windstoten tot 80 km per uur. In de loop van de nacht gaat het minder hard waaien en valt er ook wat minder regen. Morgen opnieuw enkele buien, verder is het overwegend droog en zonnig. Maxima morgen tussen de 12 en 14 graden. Woensdag opnieuw miserig weer met enkele buien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Gelderland op de A12 Utrecht richting de Duitse grens bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug 5 km file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Bij de Zomerij Renkum kun je op 22 mei deelnemen aan het Handwerkcafé. Samen met de creatieve zussen Teddy en Hanneke werk je aan je eigen project. Neem je eigen materialen mee en werk in je eigen tempo en op jouw niveau. Of je nu iets afmaakt of iets nieuws begint, alles is mogelijk. Laat je inspireren en maak bijvoorbeeld een vest, sjaal of warme sokken. Deelname is gratis en iedereen is welkom tussen 3:30 en 4:30. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. Op tweede Pinksterdag, maandag 25 mei, vindt de Sonsbeek dubbel plaats bij Brasserie de Boerderij in het Arnhemse Sonsbeekpark. Tussen 12 en 4:15 treden er twee muziekensembles op, waaronder de Iseltaler Muzikanten en de Leidenschaftkapelle met jazz- en big band muziek. Het evenement is een vaste traditie geworden met muziek in het park tijdens de Pinksterdagen. Voor kinderen is er op donderdagmiddag 28 mei tussen 3:00 en 4:30 Klooilab in lab 12. Kinderen van 8 jaar kunnen creatief aan de slag gaan. Met een microbit, een eigen creatie maken of programmeren met Lego, alles is mogelijk. Voor elke leeftijd is er spannend speelgoed dat de nieuwsgierigheid prikkelt. Lab 12 is gevestigd in de Turma Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is correct.

0: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.

0: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. EU-buitenlandcommissaris Kallas verwerpt het idee om oud-bondskanselier Schröder te laten bemiddelen tussen Rusland en de EU. Ze voegt eraan toe dat Schröder vanwege zijn lobby voor Russische staatsbedrijven aan beide zijden van de tafel zou zitten. De Russische president Poetin zei zaterdag dat het conflict met Oekraïne het einde nadert en dat Schröder de aangewezen persoon is om namens Europa te onderhandelen. Schröder staat bekend als vriend van Poetin. De Nederlandse publieke omroep mist een strategie om zijn kernwaarden ook in de toekomst te waarborgen. Bovendien ontbreekt het aan een slagvaardige organisatie. Dat concludeert de onafhankelijke evaluatiecommissie van de NPO. De complexe structuur van een overkoepelende NPO en daaronder 13 omroepen leidt tot versnippering en stroperigheid. De beoogde structuur van minder omroephuizen is daarvoor geen oplossing, stelt de commissie. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben nieuwe sancties ingesteld tegen Russen en Russische instellingen die verantwoordelijk zijn voor de ontvoering van Oekraïnse kinderen. Sinds het begin van de oorlog heeft Rusland naar schatting ruim 20.000 Oekraïnse kinderen gedeporteerd en gedwongen naar Rusland overgeplaatst. Tegoeden in de EU zijn bevroren. Voor EU-burgers en bedrijven is het bieden van financiële steun verboden. Er is ook een reisverbod ingesteld. En de EU-landen zijn het ook eens geworden over sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten. De maatregelen lagen al langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Onder de nieuwe premier Magyar is dat veto opgeheven. Net als een flink aantal andere landen en de Europese Commissie wil Nederland inmiddels steviger actie. Minister Berendsen wil een volledig verbod op de import van producten uit de illegale nederzettingen. Het weer. Het gaat in de loop van de middag stevig waaien met verspreid enkele regenbuien. Dankzij de noordwestenwind is het fris met temperaturen tussen de 10 en 14 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wat drukker te worden in de regio. Bij elkaar staat er nu zo'n 40 kilometer file. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Knooppunt Velperbroek is de vertraging een kwartier. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle Centrum 10 minuten extra reistijd. En op de N325 Nijmegen richting Knooppunt Velperbroek tussen het Gelredome en Velperbroek ruim 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: PhoneConnect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. PhoneConnect. Nieuwe naam. Zelfde service.
3: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. Dit is Connect.

0: Op kasteel Doornenburg vindt op vrijdag 29 mei Cover by Night plaats, als opmaat naar Music by Night op zaterdag 30 mei. Tijdens Cover by Night staan diverse artiesten en groepen samen op het podium in verschillende samenstellingen. Ze brengen een gevarieerd programma met bekende covers. Het belooft een verrassende en muzikale avond te worden. De locatie is de binnenplaats van kasteel Doornenburg. Mensen die van hardlopen houden kunnen in Oud-Zevenaar op 31 mei meedoen aan de 25e editie van de Liemerse Landloop. Deze jubileumeditie belooft een extra feestelijke en sportieve dag te worden. Jaarlijks trekt het evenement honderden deelnemers uit de regio en daarbuiten. Er zijn afstanden van 3, 5 en 10 kilometer voor beginners en ervaren lopers. Ook voor kinderen is er een speciale kidsrun. Het parcours loopt door het Liemerse landschap met dijken en buitengebied. De start- en finishlocatie is bij Koffiehuis Uniek en de kerk aan de Kerkweg in Oud-Zevenaar. In de sfeervolle expositieruimte van het westelijk binnenplein van Fort Pannerde in Doornenburg presenteert het fort bijna 50 kunstwerken van het kunstcollectief Gelderse Poort. Het thema is vogelperspectief. De diversiteit aan stijlen en invalshoeken maakt deze expositie verrassend en inspirerend. De expositie is te zien tot en met 31 mei. Op de website fortpannerde.nl lees je meer informatie, de openingstijden en locatie. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. EU-buitenlandcommissaris Kallas verwerpt het idee om oud-bondskanselier Schröder te laten bemiddelen tussen Rusland en de EU. Ze voegt eraan toe dat Schröder vanwege zijn lobby voor Russische staatsbedrijven aan beide zijden van de tafel zou zitten. De complexe structuur van een overkoepelende NPO en daaronder 13 omroepen leidt tot versnippering en stroperigheid. Dat concludeert de onafhankelijke evaluatiecommissie van de NPO. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben nieuwe sancties ingesteld tegen Russen en Russische instellingen die verantwoordelijk zijn voor de ontvoering van Oekraïnse kinderen. Sinds het begin van de oorlog heeft Rusland naar schatting ruim 20.000 Oekraïnse kinderen gedeporteerd en gedwongen naar Rusland overgeplaatst. En de EU-landen zijn het ook eens geworden over sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten. De maatregelen lagen al langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wat drukker te worden in de regio. Er staat bij elkaar nu 60 kilometer file. Op de volgende wegen heb je ruim 10 minuten oponthoud. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen de knooppunten Waterberg en Velperbroek een kwartier vertraging. Op de A28 Amersfoort-Zwolle sta je 20 minuten in de file tussen het Harde en Zwolle centrum. Dat komt door slecht wegdek. De linker rijstrook is daar dicht. Op de A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef alweer 10 minuten vertraging. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Presikhaven een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.

Op kasteel Doornenburg vindt op vrijdag 29 mei Cover by Night plaats, als opmaat naar Music by Night op zaterdag 30 mei. Tijdens Cover by Night staan diverse artiesten en groepen samen op het podium in verschillende samenstellingen. Ze brengen een gevarieerd programma met bekende covers. Het belooft een verrassende en muzikale avond te worden. De locatie is de binnenplaats van kasteel Doornenburg. Mensen die van hardlopen houden kunnen in Oud-Zevenaar op 31 mei meedoen aan de 25e editie van de Liemerse Landloop. Deze jubileumeditie belooft een extra feestelijke en sportieve dag te worden. Jaarlijks trekt het evenement honderden deelnemers uit de regio en daarbuiten. Er zijn afstanden van 3, 5 en 10 kilometer voor beginners en ervaren lopers. Ook voor kinderen is er een speciale kidsrun. Het parcours loopt door het Liemerse landschap met dijken en buitengebied. De start- en finishlocatie is bij Koffiehuis Uniek en de kerk aan de Kerkweg in Oud-Zevenaar. In de sfeervolle expositieruimte van het westelijk binnenplein van Fort Pannerden in Doornenburg presenteert het fort bijna 50 kunstwerken van het kunstcollectief Gelderse Poort. Het thema is vogelperspectief. De diversiteit aan stijlen en invalshoeken maakt deze expositie verrassend en inspirerend. De expositie is te zien tot en met 31 mei. Op de website fortpannerden.nl lees je meer informatie, de openingstijden en locatie. En tot zover de agendaberichten.

outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd.

Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De man die werd opgepakt na een explosie bij het D66-partijkantoor in Den Haag donderdag had een terroristisch oogmerk, zegt het Openbaar Ministerie. De explosie zou bedoeld zijn om een deel van de bevolking angst aan te jagen. De rechtercommissaris heeft het voorarrest van de man van 37 zonder vaste woon- of verblijfplaats met 2 weken verlengd. Het onderzoek naar het motief van de verdachte is nog in volle gang. De man heeft daarover zelf nog niets verklaard. Oekraïne heeft de Russische troepen de afgelopen 30 dagen fors teruggedrongen op het slagveld. Uit analyse van het Britse magazine The Economist blijkt dat de Oekraïnse troepen het initiatief in de oorlog naar zich toe hebben getrokken. Het aangekondigde lenteoffensief van Rusland draaide uit op een mislukking. In april verloren de Russische troepen zelfs netto.

0: grondgebied. Dat was voor het eerst sinds augustus 2024, toen Oekraïne de Russische regio Koersk binnenviel. EU-buitenlandcommissaris Kallas verwerpt het idee om oud-bondskanselier Schröder te laten bemiddelen tussen Rusland en de EU. Ze voegt eraan toe dat Schröder vanwege zijn lobby voor Russische staatsbedrijven aan beide zijden van de tafel zou zitten. De Russische president Poetin zei zaterdag dat het conflict met Oekraïne het einde nadert en dat Schröder de aangewezen persoon is om namens Europa te onderhandelen. Schröder staat bekend als vriend van Poetin. En de EU-landen zijn het eens geworden over sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten. De maatregelen lagen al langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Onder de nieuwe premier Magyar is dat veto opgeheven. Net als een flink aantal andere landen en de Europese Commissie wil Nederland inmiddels steviger actie. Minister Berendsen wil een volledig verbod op de import van producten uit de illegale nederzettingen. Het weer. Het waait stevig met verspreid enkele regenbuien. Vanavond is code geel van kracht in de noordelijke provincies. Tot zover het radionieuws.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat tussen Amersfoort Noord en Barneveld 9 kilometer file. De vertraging daar is een uur. Er is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem en Knooppunt Velperbroek een kwartier oponthoud. Komt door de werkzaamheden daar en daardoor ook een lange file op de A325 van Nijmegen naar Knooppunt Velperbroek. Tussen het Gelredome en Velperbroek meer dan een uur oponthoud. En op de A28 Amersfoort Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum is de vertraging een half uur door slecht wegdek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Connect. Een lekkere

0: De open sessies in cultuur- en ontmoetingscentrum De Kreek in Oosterbeek zijn maandelijkse bijeenkomsten voor iedereen die van muziek houdt. Samen spelen en plezier maken staan centraal. Op zondag 17 mei staat weer een open sessie op het programma van 3 tot 6 uur. Er wordt gestart met een band die wat nummers speelt. Daarna is het podium vrij voor iedereen die met een instrument muziek wil maken of een lied wil spelen. Eigen nummers, covers of improvisaties? Alles mag. Het adres van De Kreek is Weverstraat in Oosterbeek. Vanwege het succes van de tentoonstelling Koninkrijk van Kleuren heeft conservator Benjamin Janssens een vervolgexpositie samengesteld. Koninkrijk van Kleuren, deel 2. Deze tentoonstelling is tot en met 17 mei te zien in het Lalique Museum in Doesburg. Bezoekers zien ander glaswerk met een fraai kleurenspectrum. Lalique werd niet voor niets de Da Vinci van de juwelen en glaskunst genoemd. Het adres van het Lalique Museum is Gasthuisstraat in Doesburg en is geopend van dinsdag tot en met zondag van 11 tot 5 uur. In Rozet Arnhem vindt op woensdag 20 mei van 7:30 tot 9 uur een bijeenkomst plaats rond de Red Hand Files van Nick Cave. En deze openhartige brieven beantwoordt Cave vragen van fans over liefde, verlies, geloof en twijfel. Zijn woorden zijn wijs, persoonlijk en vaak verrassend humoristisch. Tijdens de avond wordt geluisterd naar een lied en er is ruimte voor gesprek. Rozet is gevestigd aan de Korte Straat in Arnhem. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. De man die werd opgepakt na een explosie bij het D66-partijkantoor in Den Haag donderdag had een terroristisch oogmerk, zegt het Openbaar Ministerie. De explosie zou bedoeld zijn om een deel van de bevolking angst aan te jagen. Oekraïne heeft de Russische troepen de afgelopen 30 dagen fors teruggedrongen op het slagveld. Uit analyse van het Britse magazine The Economist blijkt dat de Oekraïnse troepen het initiatief in de oorlog naar zich toe hebben getrokken. EU-buitenlandcommissaris Kallas verwerpt het idee om oud-bondskanselier Schröder te laten bemiddelen tussen Rusland en de EU. Ze voegt eraan toe dat Schröder vanwege zijn lobby voor Russische staatsbedrijven aan beide zijden van de tafel zou zitten. En de EU-landen zijn het eens geworden over sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten. De maatregelen lagen al langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is overwegend bewolkt, een regengebied trekt over van zuid naar noord. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 10 graden in het noorden tot 14 graden in het uiterste zuidoosten. Er staat een matige noordenwind langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot windkracht 6. Vanavond toenemende buiigheid en ook nog wat hardere wind. In en rond het Waddengebied komen dan ook zware windstoten voor bij een stormachtige noordwestenwind. Het KNMI heeft daarom voor vanavond code geel afgekondigd voor Friesland, Groningen, Flevoland en Noord-Holland. Vooral weggebruikers moeten rekening houden met windstoten tot 80 km per uur. In de loop van de nacht gaat het minder hard waaien en valt er ook wat minder regen. Morgen opnieuw enkele buien, verder is het overwegend droog en zonnig. Maxima morgen tussen de 12 en 14 graden. Woensdag opnieuw miserig weer met enkele buien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 70 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Knappend Hoevelaken en Voorthuizen is de vertraging 25 minuten. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Knappend Velperbroek een kwartier vertraging. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 40 minuten vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht. Verder sta je een uur in de file op de A325 van Nijmegen naar Knooppunt Velperbroek vanaf het Gelredome. En 10 minuten op de A348 Arnhem-Doesburg vanaf de Steeg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
3: Dit is Connect.
4: I wanna talk to you.
5: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.

Cursisten van Kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloudenrijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse Roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichse weg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten. De hele dag dichtbij. Dit is Connect.

0: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot 750 euro inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
0: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De verdachte die bewapend het Correspondents' Dinner van de Amerikaanse president Trump probeerde binnen te komen, ontkent dat hij hem wilde vermoorden. De 31-jarige verdachte was aanwezig bij de zitting in de rechtbank, maar zei niks. Dat liet hij aan zijn advocaat over. Tijdens de bestorming van een beveiligingspost werd hij tegen de grond gewerkt door agenten. Hij had een geweer, drie messen en andere wapens bij zich, aldus de aanklager. Trump werd geëvacueerd uit de zaal. Oekraïne stuurt een aantal drone-experts naar Finland om te helpen bij de verdediging tegen drones die van hun koers afraken. Zulke afzwaaiers kosten de minister van Defensie van Letland zijn baan, omdat de verdediging te laat geactiveerd werd. De Finse buitenlandminister zegt dat Oekraïnse drones die op hun grondgebied terechtkomen een groot probleem zijn. Die projectielen zijn voor Rusland bedoeld. Experts gaan nu hun ervaring in droneverdediging met de Scandinaviërs delen. De man die werd opgepakt na de explosie bij het D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, dat zegt het OM. De explosie zou bedoeld zijn om een deel van de bevolking angst aan te jagen. De rechtercommissaris heeft het voorarrest van de man van 37 zonder vaste woon- of verblijfplaats met 2 weken verlengd. Het onderzoek naar het motief is nog in volle gang. De man heeft daarover zelf nog niets verklaard. Oekraïne heeft de Russische troepen de afgelopen 30 dagen fors teruggedrongen op het slagveld. Uit analyse van het Britse magazine The Economist blijkt dat de Oekraïnse troepen het initiatief in de oorlog naar zich toe hebben getrokken. Het aangekondigde lenteoffensief van Rusland draaide uit op een mislukking. In april verloren de Russische troepen zelfs netto grondgebied. Dat was voor het eerst sinds augustus.

0: augustus 2024, toen Oekraïne de Russische regio Koersk binnenviel. En dan nog het weer. Vooral in het noordoosten vallen buien. Daar waait het ook hard uit het noordwesten. En bij zee en het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 8. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Tot zover het radionieuws.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel internet en TV. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat tussen knooppunt Hoevelaken en Voorthuizen 7 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Het is een ongeluk gebeurd, alle rijstroken zijn weer vrij. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen de knooppunten Waterberg en Velperbroek ruim 20 minuten vertraging. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum een half uur vertraging door slecht wegdek. De linker rijstrook is dicht. Door de werkzaamheden aan de IJsselbrug is het ook weer vastgelopen op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Vanaf het Gelredoom tot Velperbroek is de vertraging ruim een half uur. En op de A348 Doesburg-Arnhem bij Velperbroek ook 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Connect. Een lekkere

Ik heb mijn koffer al lang gepakt. Bij schoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje? Hou me niet langer aan het lijntje. Pepijntje, wacht op je sein.

0: pakken we Uber, rennen, vliegen, let's go, man!
1: Cursisten van Kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloudenrijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse Roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichse Weg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten.
2: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De verdachte die bewapend het correspondence dinner van de Amerikaanse president Trump probeerde binnen te komen, ontkent dat hij hem wilde vermoorden. Oekraïne stuurt een aantal drone-experts naar Finland om te helpen bij de verdediging tegen drones die van hun koers afraken. De man die werd opgepakt na een explosie bij het D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, dat zegt het OM. En Oekraïne heeft de Russische troepen de afgelopen 30 dagen fors teruggedrongen op het slagveld. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Utrecht-Duitse grens staat tussen Arnhem-Noord en Westervoort nog 5 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. En op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 20 minuten vertraging. Er is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.

0: Bedrijventerrein IJsseloord in Arnhem opent op 15 mei van 10 tot 4 de deuren. Op deze dag krijgen bezoekers een kijkje achter de schermen bij bedrijven. Er zijn demonstraties en rondleidingen bij verschillende ondernemers. Ongeveer 20 bedrijven laten zien waar zij dagelijks aan werken. Ontdek hun producten, werkzaamheden en innovaties. Een unieke kans om het bedrijventerrein van dichtbij te ervaren. In het bezoekerscentrum Renkums Beekdal reis je op 17 mei naar het jaar 1380 in het verhaal van de wolf. Tijdens de reis beleef je hoe Rutger meegaat op wolvenjacht. Het is een meeslepend verhaal van Ellie Sterk. Daarna vertelt Peter Hilgen over de terugkeer van de wolf in Nederland. Leer over de band tussen mens en wolf van vroeger en nu. Het verhaal van de wolf is van 2 uur tot 3:30 en de toegang is gratis. Belangstellenden kunnen op 23 mei van 2 tot 3 uur een huifkartocht maken met de paardentram door de historische Hansestad van Doesburg. Op ontspannen wijze word je rondgereden door het centrum. Je krijgt van een gids interessante verhalen te horen en ook de rijke geschiedenis van de stad. De paardentram wordt getrokken door fjordenpaarden. Een huifkartocht is geschikt voor jong en oud, goed en slecht ter been. De aanvang is om 2 uur bij VVV Doesburg. En tot zover de agendaberichten.
1: Met Connect ben je overal thuis, waar je ook bent.

0: outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Litouwen wil enkele tientallen militairen sturen om te helpen bij het openbreken van de blokkade van de Straat van Hormuz door Iran. Morgen overleggen de meer dan 40 landen van de Hormuz-coalitie wat ze kunnen doen om de zeestraat weer open te krijgen. Ook Nederland praat mee. Die coalitie wil overigens pas in actie komen als de oorlog gestopt is. Litouwen gaat het parlement vast toestemming vragen. Morgen laten waarschijnlijk meer landen weten wat ze kunnen bijdragen. De 15-jarige Rosalie, die overleed tijdens de halve marathon van Leiden, was heel sportief en had goed getraind. Dat hebben de nabestaanden laten weten via Namens de Familie. Die organisatie helpt familieleden van tragische gebeurtenissen. Het meisje was zeer sportief en had zich goed voorbereid op de halve marathon. Een paar kilometer voor de finish werd ze echter onwel en kon niet meer worden gered.

0: De doodsoorzaak is nog onbekend. De familie bedankt iedereen voor hun steun en medeleven. De verdachte die bewapend het correspondence dinner van de Amerikaanse president Trump probeerde binnen te komen, ontkent dat hij hem wilde vermoorden. De 31-jarige verdachte was aanwezig bij de zitting in de rechtbank, maar zei niks. Dat liet hij aan zijn advocaat over. Tijdens de bestorming van een beveiligingspost werd hij tegen de grond gewerkt door agenten. Hij had een geweer, drie messen en andere wapens bij zich, aldus de aanklager. Trump werd geëvacueerd uit de zaal. Oekraïne stuurt een aantal drone-experts naar Finland om te helpen bij de verdediging tegen drones die van hun koers afraken. Zulke afzwaaiers kosten de minister van Defensie van Letland zijn baan, omdat de verdediging te laat geactiveerd werd. De Finse buitenlandminister zegt dat Oekraïnse drones die op hun grondgebied terechtkomen een groot probleem zijn. Die projectielen zijn voor Rusland bedoeld. Experts gaan nu hun ervaring in droneverdediging met de Scandinaviërs delen. En dan nog het weer. Vooral in het noordoosten vallen buien. Daar waait het ook hard uit het noordwesten. En bij zee en het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 8. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
2: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens staat bij Westervoort een file van 4 kilometer. Vertraging is 10 minuten. En op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle Centrum 35 minuten vertraging door een ongeluk. Er zijn er twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Connect.

0: Dit is Kijk op de Samenleving. Met vanavond.
1: Als gast van de week ontvangen we zo dadelijk Wim Verbiezen. Hij is een van de medewerkers van het toeristisch informatiecentrum Het Gelders Eiland. Verder aandacht voor het Buitenblikfestival aan de oevers van de Bruili. Met de voorzitter Dennis Martins. Een nieuwe kijk op de nieuwe samenleving. Mariette Wiegink in gesprek met Jan Ruiter van de Wisselwinkel in Duiven. En verder de infotheek, cabaret, nieuws en de pennenstreken van Mariette. En vandaag zijn voor u in de studio Tristan Scholten, Martin Meerleveld en Irene Brinkman. En wij luisteren als eerste naar Olivia Dean met haar Man I Need.

0: Kijk op de samenleving Gast van de Week.
1: Dat is deze week Wim Verbiezen, een van de medewerkers, vrijwilligers van het toeristisch informatiecentrum Het Gelders Eiland. Goedenavond, Wim.
2: Goedenavond.
1: Van harte welkom. Ons uitzendgebied is groter natuurlijk dan het Gelders Eiland. Dus voor de mensen die luisteren en denken, wat is het precies? Zou je ons het gebied eens kunnen beschrijven?
2: Ja, dat gaat me wel lukken. Dat is in feite de voormalige gemeente Rijnwaarden. Het staat uit de dorpen Pannerden, Aard, Herwe, Lobbit, Tolkamer en het mooie Spijk. En het wordt omzoomd door de Rijn-Bielandskanaal, Pannerdenskanaal. En aan de oostkant door Elde, Babberich en Zevenaar, Oud-Zevenaar.
1: Ja, dan hebben we een beetje een idee van waar we het precies moeten lokaliseren. En wat is het voor landschap?
2: Nou, het is een landschap van uiterwaarden. En een beetje polderachtig. Weinig bos of geen bos. Rivieren, oude Rijnstrangen. Dat is vooral het grote kenmerk, de oude Rijnstrangen. Mm-hmm. Ja, en veel graslanden.
1: Ja, ja, ja, dus veel open veld, maar wel ook groen, hè?
2: Groen, zeer groen, ja.
1: Ja, ja, zeker.
2: Wilge bossen, hè. Ooibossen, wilge bossen, dat wel. Maar geen echte bossen zoals in het Montferland.
1: Nee, precies. En daarin onderscheidt het zich natuurlijk ook, hè? We gaan het hebben over het toeristisch informatiecentrum. Wat is dat precies?
2: Dat is in feite een VVV-post. Daar waar onze toeristen hun informatie vandaan kunnen halen als ze hier op het Gelders Eiland vertoeven. Dat gaat voor fietsen en wandeltochten, of waar ze kunnen verblijven, wat ze allemaal kunnen gaan doen, wat hier te zien is. Maar we doen het iets breder. We nemen ook een stukje Montferland mee. Onze medewerkers zijn daarin goed getraind en zijn ervan op de hoogte. Uiteraard de hele gemeente Zevenaar, Rederlaag en alles, daar weten wij ook het nodige van. Aan de overkant Fort Pannerden. Alleen Bergendal, zeg maar, gemeente Bergendal aan de overkant van Milling aan de Rijn. Dat is wat minder, want het centrum daarvan ligt van rond Groesbeek en Bergendal zelf. Hè. Die Leuvenrand, daar ligt het toeristisch centrum, dus verder, een beetje verder van ons vandaan.
1: Ja.
2: Maar we zijn eigenlijk heel breed georiënteerd. En proberen de mensen zeg maar, in dit grote gebied wegwijs te maken.
1: Ja, ja, precies. En zelfs zitten jullie in Tolkamer, hè?
2: Ja. Sinds 2011. Voorheen zijn we in 1996 gestart vanuit het gemeentehuis. Na een paar jaar zijn we verkast naar Huis Aard. De meeste mensen kennen dat wel. Hebben in het koetshuis gefunctioneerd. Maar we wilden toen al graag naar de Europakade. In 2011 is er een nieuwe stichting ontstaan. Eerder was dat de toeristische werkgroep Rijnwaarden. Vanuit die toeristische werkgroep is het toeristisch informatiecentrum ontstaan. En zijn we in 2011... noodgedwongen, want Huis Aard werd gesloten als bezoekerscentrum, zijn we verhuisd naar de Rijnstraat 18 in Tolkamer.
1: Okay.
2: We zaten toen al een beetje op de hotspot die wij graag wilden. En eerst dit jaar is dat gerealiseerd dat wij nu zitten bovenop de Europakade op de plek waar we al jarenlang willen zijn.
1: Ja, ja, ja. Want als je vanaf het water eigenlijk het dorp inloopt, dan loop je eigenlijk gelijk tegen jullie post aan, hè?
2: Ja. Ja, bovenop de Europakade, de hotspot. Alle mensen uit de wijde omgeving die deze kant op fietsen of met een autootje rijden of met motortjes. Het staat er hartstikke vol in de weekenden. En door de week trouwens ook met mooi weer. Iedereen komt hier naar de kade kijken en daar zijn de toeristen. En daar willen wij tussenin zitten. En dat hebben we nu.
1: Ja, ja, zeker. Het is een mooie locatie. Jullie geven dus heel veel informatie over wat er allemaal te zien en te doen is in de regio. Maar jullie zijn ook een winkeltje van onder andere streekproducten.
2: Ja, dat is beperkt wat we doen. Want het moet een beetje houdbaar zijn. En de omloop is niet zo erg groot. Want je hebt, als je bijvoorbeeld naar een tuincentrum gaat in de buurt van Zevenaar, daar staat het vol met streekproducten. Mm. Maar bij ons zit, die loopt er niet zo in. We hebben wat vaste dingen. Wijn en allerlei sappen. En de mosterd en jam en dat soort dingen wat een beetje langer houdbaar is.
1: Ja, ja.
2: Dat is niet zo'n groot, dat is niet ons hoofddoel, zeg maar. Dat is een bijkomstigheid. Wij verkopen ook boeken. Bijvoorbeeld over de historie van het Gelders Eiland. Ja, die zijn er ook een aantal. De geschiedenis van de schutterijen. En van de Tweede Wereldoorlog. Dus dat soort dingen doen we ook.
1: Ja. Ja, dus het is naast het vinden van allerlei informatie ook leuk om gewoon eens even rond te neuzen in het zaakje.
2: Ja.
1: Om te kijken of er iets van de gading bij zit.
2: En ja, zeker,
1: Ik begrijp dat jullie ook het beheer van de camperplaats tot je taken hebben.
2: Ja, twee zelfs sinds een paar jaar.
1: Ja, dat is waar. Ja.
2: Ja, we hebben eentje op de Ropeka, dat is van oudsher, dat is al heel lang zo. Mm-hmm. Daar hebben we 15 mooie plekken aan het water. Staat meestal vol, ongelooflijk. Zelfs met de kerstdagen. En dan hebben we sinds een jaar of twee hebben we de Bijenwaard en Spijk erbij gekregen. Er zijn ook 10 plekken. En die staat ook meestal vol, zeker in de zomer. Het gaat steeds beter, ja.
1: En dat moet je dan bij jullie reserveren?
2: Nee. De mensen kunnen zelf naartoe rijden. Als er plek is, kunnen ze er staan. 24 uur per dag toegankelijk. 48 uur maximaal mag je er staan.
1: Uh-huh.
2: En in de tolkamer komt 's avonds een campercontroleur langs. Dat is een van onze teams. Bestaat uit 6-7 mensen. Die iedere keer een week dienst hebben. Iedere avond rond 6:30-7 uur. De centjes komen in. Op de Bijenwaard in Spijk is dat anders. Daar gaan de mensen betalen via CamperPay, via een app. En dat is een landelijke app. Die camperaars weten dat meestal heel goed hoe dat allemaal werkt. En dat willen we in de toekomst uiteraard ook gaan doen op de Ropakade in Tolkamer. Maar het zijn zeer gewilde plekken, dat kan ik u wel vertellen. En zeker die nieuwe in Spijk is fantastisch.
1: Je hebt een mooi uitzicht natuurlijk, hè?
2: Ongelooflijk. Alleen het is erg stil. Sommige mensen, zo zijn wel eens mensen geweest die s'nachts alleen stonden. En dan vonden ze toch wel een beetje onheimisch. Mooi Duits woord te gebruiken.
1: Ja, en dat is in Tolkamer natuurlijk niet zo direct het geval. Want je staat eigenlijk vlakbij het dorp, hè?
2: Ja, je staat onderaan de kade. Ja. En dan kun je s'morgens daar ook ontbijten of lunches middags. Dat kan allemaal daar. En dat ontbreekt nog in Spijk, hè. Er is verder niks.
1: Nee, precies.
2: Erg zelfvoorzienend. Ja, er zijn ook camperaars die dat hartstikke leuk vinden.
1: Ja, die echt voor de rust gaan.
2: Ja.
1: Ja, zeker. Wim, jullie draaien vooral op, of vooral alleen maar op vrijwilligers, hè? Wat doen die mensen allemaal?
2: Nou ja, we hebben drie teams, zoals ik zei. Een bestuur van 4 mensen en daarnaast 3 teams. Dat is het camperteam, wat ik net vertelde, de campercontroleurs. Mm-hmm. We hebben de mensen, zo'n ruim 20 mensen die werken in de winkel. Die eigenlijk de hele week geopend is. In de zomer, maandag tot en met zaterdag. En we hebben een team, een activiteitenteam, van 15 mensen. En dat is al jarenlang het geval. Er vallen mensen af en er komen mensen bij. We hebben nog steeds 15 mensen waarmee wij zo'n 10-tal kleine toeristische activiteiten organiseren. En dat is eigenlijk de oorspronkelijke toeristische werkgroep. Van 96, die er nog steeds is en die een belangrijke rol heeft binnen het toeristische informatiecentrum.
1: Ja, en we gaan straks even kijken wat jullie dan zoal doen, hè? Want jij bent zelf de teamleider van dat activiteitenteam. Maar we gaan eerst even naar muziek. En dat moet natuurlijk regionale muziek zijn, hè? We hebben gekozen voor Paul Mulder, Land aan de Grens.
2: Ja.

0: Kijk op de samenleving Gast van de Week.
1: Onze gast is Wim Verbiezen, een van de medewerkers van het toeristisch informatiecentrum Het Gelders Eiland. En ik spreek nu met hem als teamleider van het activiteitenteam. Wim, wat organiseren jullie zoal door het jaar heen?
2: Ja, de afspraak is een beetje ongemiddeld 10 activiteiten per jaar. We hebben dit jaar een winterwandeling al gehad in februari. Mm-hmm. In april een gezinsfietocht, de Nieuwe Liemers. Komen mensen vrijwillig gaan fietsen. We hebben vorige week een stadswandeling gehad in de stad Kleef. Een historische stadswandeling. Mm-hmm. Zondag 7 juni, zaterdag 6 en zondag 7 juni hebben we de Gelderse Poort wandeltocht. Die is al heel erg, of die organiseren wij al zo'n 30 jaar.
1: Oh.
2: Die was er al voordat ik er in 2001 aan begon. En ik doe het al 25 jaar, dit werk. En die was er toen al. Dus,
1: dat is een groot succes dus.
2: Ja, altijd. Ja, dat is gewoon een wandeltocht. Het is een wandeltocht op auspiciën van een wandelbond. Die staat dus in de wandelboekjes. En ja, het komt van heinde ver hier wandelen. Want ja, dat is toch wel anders. En daarnaast hebben wij altijd in september nog de drie veren wandeltocht. Ook op auspiciën van de wandelbond. Uh-huh. En dan gaan we met drie pontjes, drie riviertjes even oversteken.
1: Oh ja.
2: Het Panskanaal, de Waal en het Bilanskanaal. Dus als je de kortste route zelf, als de kortste route loopt van 10 kilometer, dan heb je drie pontjes die je mag gebruiken. Maar onze grootste knaller is eigenlijk wat we ook al ongeveer ruim 30 jaar doen, is de snertwandeltocht in november.
1: Ja.
2: En die is altijd uitverkocht. Afhankelijk van de locatie. We zoeken altijd een locatie als start- en eindpunt. Mm-hmm. Waar we snert kunnen eten en met roggebrood en spek. En dan koppelen we daar een wandeling aan van liefst een mooie struintocht. Een beetje pittige tocht van zo'n gemiddeld 7 kilometer. Met onderweg ook nog warme chocomel met koek. Maar ook heel veel verhalen van het gebied waardoor je wandelt.
1: Ja.
2: Nou ja, alle wetenswaardigheden proberen we dan de mensen te vertellen. Het is altijd een succes. We proberen sowieso altijd 100 mensen te halen. En dat lukt meestal wel. Dat ligt afhankelijk van de accommodatie. Maar we hebben ook wel 130, 140 gehad. Dat is een beetje afhankelijk van de locatie. En wij willen wel. Maar het is afhankelijk van de locatie. En het is altijd uitverkocht.
1: Nou, dat is natuurlijk ook een heel aantrekkelijk iets, hè? In de winter om dan te eindigen met snert en halverwege chocomel. Dat geeft toch iets extra's eraan. En zijn al die activiteiten die je noemt, worden die begeleid door mensen van jullie? Of gaan mensen op eigen gelegenheid wandelen of fietsen?
2: Nee, worden altijd begeleid door mensen van ons team. Altijd.
1: Oké. Okay.
2: En we zijn zelf zo bekend met het gebied. Wij gidsen dan ook met ons team. En we begeleiden ze, maar in ieder geval iedereen. We gaan vaak in groepen van 25 max. Of 5 groepen van 20 of 6 van 20. Een beetje afhankelijk van het aantal deelnemers die we kwijt kunnen in de accommodatie. En dan gaan wij met de mensen pad en mee vertellen als zelf. Altijd alles wat we daar tegenkomen. Dat is, we zijn daar uitvoerig over geïnformeerd. We hebben heel veel informatie over alle bijzonderheden van het Gelders Eiland.
1: En dat kan zowel landschappelijke informatie zijn als iets over de cultuur die de mensen zien?
2: Ook. Alles, ja. Zeker landschappelijk, historisch en uiteraard gebouwen die er staan waar we wat over kunnen vertellen. En als er over de cultuur iets te vertellen valt, dan pikken we dat uiteraard ook. Ja,
1: ja, ja. Ja, ja. En het hele jaar door zijn er dus activiteiten. En ligt de nadruk dan toch op het zomerseizoen? Of zeg je van, nou eigenlijk is het heel erg verspreid?
2: Ja. Nee, het is wel, we proberen altijd in de winter wat te doen, hè? Zo vroeg mogelijk. We proberen ook wat te doen. Ja, is het ganse spot of een winterwandeling door een onbekend gebied waar je bijna nooit in mag. Dit keer was de Kleine Gelderswaard, nou, dat is gewoon een stiltegebied. En dan mogen we dan één keer in met de gidsen van en de mensen van Landgoed Twikkel, want die zijn eigenaar van het gebied. En zo heb je ieder jaar wel een gebied waar feiten niemand in mag komen. Dan regelen wij dat er wel mag. En dan hebben we daar een wandeling. Ja, zo proberen wij dat te doen.
1: Ja, nou ja, dat is een mooie kans.
2: In de zomer. Ja, nee, zeker. En dat vinden mensen dan ook altijd natuurlijk hartstikke interessant. Mm-hmm. Dan heb je veel klandizie. Dat is zeker, want dan als het uitverkocht is, beginnen ze bellen of ze op de reservelijst mogen. Nou, dat moeten we hebben.
1: En Wim, hoe komen mensen aan die informatie? Vinden ze dat op online? wat er allemaal te doen is de komende tijd?
2: Bij iedere activiteit hebben wij een stuk in de Zevenaars Nieuwsblad. Dat is een vast contract wat we hebben. We hebben een derde pagina minimaal met een grote foto erbij van onze activiteiten. De Zevenaar Post doet ook mee. Er zijn vaak wat kleinere. We informeren bij, of we sturen alle persberichten rond naar alle media hier in de regio. Wij, ja, met dat stand interview hebben we dan daarvoor. En wij, al die informatie staat verder op onze website. Wordt altijd naar verwezen onze website. We doen alles inschrijving via de website.
1: Okay, ja.
2: We willen niet meer met cashgeld werken. Dat is allemaal niks. Dat is allemaal te ingewikkeld. En ja, de meeste mensen lukt dat wel. Dat is geen enkel probleem meer tegenwoordig.
1: Ja, dus alle informatie, ook wat de komende tijd te doen is, dat staat op de website. En naast de Zevenaar Post en het Nieuwsblad, kom je vanaf 1 juni ook weer maandelijks in onze uitzending, hè, om te vertellen wat de activiteiten van die maand gaan zijn in het seizoen.
2: Ja. Het is hartstikke mooi dat dat kan. We kunnen nog meer bekendheid aan geven.
1: Ja, ja, dus we spreken elkaar dan in ieder geval op 1 juni. Hè, de eerste maandag van de maand gaat dat zijn. En dan kijken we vooruit naar wat er allemaal te doen is. Tot slot, Wim, nog even. Wat is jullie website precies?
2: www.gelderseiland.nl
1: www.gelderseiland.nl. Nou, dat moeten mensen zeker kunnen vinden. Ja. En dan kunnen ze alvast even een kijkje nemen, hè, wat de komende tijd te beleven is. Of zich ook aanmelden. Voor nu heel hartelijk bedankt, Wim. En graag tot volgende maand dan.
2: Ja, heel graag gedaan en tot volgende maand.
1: En wij luisteren weer naar een regionale artiest. De onvolprezen Joop Bokstart met Warrik Trots op Bun.

0: Jouw Bokstart op Connect. Altijd goed, waar ik trots op ben.
1: Kijk op cultuur. Kijk op cultuur.
0: Ja, we gaan naar het Buitenblikfestival. Dit weekend van 15 tot en met 17 mei wordt het festival gehouden aan de oevers van de Breuli. En voor het weekend werd bekend dat het festival de burgemeester van Bastelaarprijs wint. Dat is een bedrag van €2000, bedoeld voor een organisatie die kleur geeft aan kunst en cultuur in de gemeente. Dit jaar is dat Buitenblik. Irene sprak enige tijd met Dennis Martens, de voorzitter van het festival, en vroeg hem wat Buitenblik precies inhoudt.
1: Kijk op cultuur. Kijk op cultuur. Kijk op cultuur.
2: Het Buitenblik Festival is ontstaan vanuit het filmhuis. Hier in Zevenaar. Echt als een buitenfilm. Dus we hebben op een gegeven moment bedacht van, we willen buiten de film gaan vertonen. Dus we draaien de projectie om naar het raam toe, zodat de mensen buiten de film kunnen kijken. Nou, uiteindelijk is dat geëvolueerd naar het Raadhuisplein, waar we een spiegeltent hebben neergezet en daar voorstellingen zijn gaan geven. En uiteindelijk nu een aantal jaar al aan de Breuli, waar we eigenlijk een cultureel festival hebben gemaakt. Dus het is super breed. We beginnen met de film op de vrijdagavond, maar daarna het hele weekend door veel muziek. Straatartiesten, theatervoorstellingen, workshops, echt van alles wat.
3: Van alles en nog wat. Ja. Want het is ontstaan als alleen een filmavond, maar het is inmiddels een heel groot cultureel festival eigenlijk geworden.
2: Ja.
3: En de naam komt dus van die buitenfilm af, hè, Buitenblik.
2: Ja.
3: Maar het is nog steeds buiten aan de oevers van de Breuli. En kun je die omgeving eens beschrijven?
2: Ja, dat is een hele mooie omgeving in Oud-Zevenaar. Ooit een zwemvijver, begreep ik. Dus menigeen heeft daar zwemles gehad. Maar inmiddels een heel mooi recreatiegebied. Mm-hmm. De sterrenwacht zit daar ook met een toren, zeg maar, waar ze met een telescoop kunnen kijken. Dus dat betekent ook dat 's avonds ook mooi donker is. Mm-hmm. Mooie rustige omgeving. Nou, en er staat een hele karakteristieke boom staat daar. Waar we een heel mooi voetplein omheen hebben gecreëerd. Dus met leuke zitjes straks in mei. En een hartstikke mooie omgeving om te recreëren. Dus als Buitenblik het niet is, kun je er prima zwemmen en zonnen. En tijdens Buitenblik genieten van mooie cultuur.
3: Ja, Tristan kondigde net aan in Oud-Zevenaar. Het ligt een beetje tussen Zevenaar en Oud-Zevenaar in, hè?
2: Ja, klopt. Ja, ja. Het is aan de andere kant van het station, zo gezegd, vanaf Zevenaar gezien. Klein stukje lopen vanaf daar. We hebben daar inmiddels ook een mooi parkeerterrein wat we mogen gebruiken. Mm-hmm. Maar vanuit Zevenaar prima te fietsen of te wandelen.
3: Ja, oké. Nou, laten we eens even al die activiteiten langs gaan. Want het is nog niet helemaal van A tot Z ingevuld, maar even zo in het algemeen. Jullie starten altijd met een film, hè?
2: Ja, we starten op de vrijdag om 8 uur met een film. Nu een film, net als vorig jaar, die gekozen is door de Zevenaar, dus door ons publiek. Op Facebook hebben we een poll gehouden welke film zou het moeten zijn. Vanuit de vrijwilligers hebben we een shortlist gemaakt met 3 films. En uiteindelijk is het Moulin Rouge geworden.
3: Okay,
2: dus Moulin Rouge wordt gedraaid vrijdagavond. En we sluiten daarna nog af met muziek en salsa band op het podium. Voor de mensen die wel naar de sfeer willen komen, maar niet per se de film willen zien, hebben we ook nog akoestische muziek op het terrein. En uiteraard zijn de food trucks ook al open. Dus je kunt al wel lekker een hapje komen doen en een drankje komen doen. En daar beginnen we de vrijdag mee.
3: Oké, een foodtruck, is dat altijd iets om te snacken, zou ik maar zeggen? Of is er van alles te eten?
2: Nee hoor, er is echt van alles. Voor jong en oud. We hebben poffertjes bijvoorbeeld en ijsjes, heel simpel gezegd. Maar ook allerlei andere soorten eten. En het zijn echt maaltijden, dus je kunt er prima heen gaan overdag, zeg maar. En tot de avond blijven hangen.
3: Ja, je hoeft niet naar huis om de aardappels op te zetten.
2: Nee hoor, zou ik niet doen. Lekker blijven.
3: Gewoon blijven. Dan muziek, dat kan ook van alles zijn, hè?
2: Ja, heel divers. Op zaterdagochtend bijvoorbeeld hebben we een heel mooi programma speciaal voor verstandelijk beperkten. Dat noemen we de Blikvangers. Daar hebben we de Rettiketet showband die daar komt optreden. Gedurende de dag loopt het programma redelijk breed uit. Van akoestische muziek tot elektronische muziek. Op de zon zaterdagavond hebben we bijvoorbeeld de Ferme Jongens die de avond afsluiten. En op zondag hebben we ook een heel divers programma. We hebben net van de week gehoord... de K3 Tribute Band kunnen contracteren. Dus die komen op de zondag het programma starten. Mm-hmm. Het officiële buitenblikprogramma. En daarna hebben we ook nog een tribute band van ABBA... die uiteindelijk de zondag komt afsluiten.
3: Dus ja, heel, heel gevarieerd, als ik het zo hoor.
2: Ja, elk wat wils.
3: Ja, nog heel even terug naar de blikvangers, wat je even vertelde. Wat is dat precies?
2: Dat is een programma speciaal voor verstandelijk beperkten. Dat doen we al een aantal jaar. Met het idee dat we hen een speciale aandacht willen geven. Wat je vaak ziet is dat als er een optreden is... wat binnen de doelgroep heel erg leuk is... dat als ze dan ergens opkomen... Ja, dan staan er al heel veel mensen voor het podium... En wij vinden eigenlijk, we programmeren wat speciaal voor hen. Dus het moet ook hun feestje zijn. Dus we hebben dan een speciale loper uitgelegd. De tent waar de optredens plaatsvinden, die is ook afgezet met linten. Zodat echt deze mensen speciaal op de dansvloer kunnen staan... en hun eigen feestje kunnen vieren. En wil je komen kijken, ben je natuurlijk van harte welkom. Maar dan buiten de tent... Want uiteindelijk draait het om hen. En we maken daar een gigantische feest van. Ze kunnen een prijs verdienen wie het mooiste aangekleed is. En noem het maar op. Het leuke is dat we ook geregeld muzikanten ertussen hebben zitten. Dus die gewoon meekomen zingen op het podium. Of gaan drummen of andere vormen van muziek komen maken.
3: Ja, dus een heel spontaan feestelijk gebeuren eigenlijk.
2: Ja, het is fantastisch om te zien. Als je chagrijnig je bed uitkomt, dan moet je zaterdagochtend komen kijken. Gegarandeerd, je hebt een grote glimlach.
3: Dan wordt de stemming beter, ja. Ja. Dan theater. In welke opzichten is er theater vanaf?
2: Sowieso straattheater. We hebben ook wat comedy op het terrein. Goochelact hebben we op het terrein. Dus ook daarin heel divers. Mm-hmm. Het lastige is, we hebben nog niet alle contracten vast. Dus ik kan nog niet overal definitief zeker zeggen dat we dat hebben. Maar ook in theater. We proberen mensen altijd te verrassen. Afgelopen jaar hadden we een olifant over het terrein heen lopen.
3: Een echte olifant?
2: Nee, steltenlopers. Die liepen over het terrein heen. Met leuke geluidseffecten. Dus de olifant loopt achteruit richting wat kinderen en laat een wind, zeg maar. Nou ja, en die loopt dan over
3: altijd
2: het terrein.
3: Altijd prijs natuurlijk.
2: Dus altijd prijs. Ja. En zo proberen mensen te verrassen.
3: Oké, ja. En workshops hebben jullie ook nog? Dan kunnen mensen zelf iets gaan doen.
2: Ja, zeker. Workshops, we hebben Happy Stone workshop onder andere bijvoorbeeld. Ook wat wellness workshops, henna tattoos en dat soort dingen doen we ook. Daar hebben we een speciale plek voor. Dus dat je ook je creativiteit kunt laten gaan, mm-hmm. zeg maar. Het festival, dat is misschien wel even belangrijk om te zeggen... het festival is gratis toegankelijk. Voor de workshops kan het zijn dat er wel een bijdrage wordt gevraagd. Bijvoorbeeld voor de materialen die je verbruikt.
3: Ja, en moet je daarvoor aanmelden dan om te beginnen?
2: Ik kan gewoon ter plekke.
3: Oké, ja. Dus gewoon kijken van wat is er leuk.
2: Precies, en... is het rustig of is het druk? Hè? Sommige henna is eigenlijk elk jaar volle bak. Dus dan moet je echt wel kijken dat er een plaatsje is... dus wel op tijd bij zijn... Maar andere workshops is vaak wat meer ruimte. En soms is het ook net het moment. Hè. Het kan nu even druk zijn en over een half uurtje wat rustiger.
3: Ja. Dus gewoon even rondlopen en kijken waar er plek is. En sowieso als je rondloopt, kom je ook wat marktkraampjes tegen. Hè? Er staan ook diverse mensen met
2: hun waren. We hebben ook weer een creatieve markt. Dus mensen die allerlei producten maken die op de markt verkocht worden. Daar hebben we een speciale hoek voor. Dus die zijn gewoon daar... net even iets buiten het drukke gebeuren, zeg maar. Zodat je ook rustig gewoon over de markt heen kunt gaan. En dat hebben we dit jaar ook weer.
3: Ja. En zijn er activiteiten voor jong en oud? Kan iemand met het hele gezin komen?
2: Ja, dat zien we ook heel vaak. Hè. Mensen die bijvoorbeeld op zaterdag overdag komen met de kinderen. En dan na het eten de kinderen naar huis brengen. En daarna terugkomen en ze samen zelf doorgaan feesten met vrienden en bekenden. Dus dat kan absoluut. Het programma wisselt heel erg. En als ik bijvoorbeeld de zondag... starten we, dat is buiten het programma, het is een samenwerking met Jury Vergol van het United Dance Center. Voorheen Dansje Fit. Die gaan hun einde voorstelling zeg maar, geven van het seizoen. Dat betekent dat de dansers tussen de 8 en 80 jaar een voorstelling komen geven. En daarna, na die voorstelling rond het middaguur, start Buitenblik. En je kunt gewoon blijven. Dus dat zie je eigenlijk op de zondag. We starten met ons eigen programma, met K3 onder andere. Uh-huh. En we eindigen.

0: For you.
1: De pennenstreken van Mariette.
2: Tot mijn grote verbazing las ik dat er schoenredders bestaan. Helaas niet in onze Gelderse regio, anders had ik ze kunnen interviewen voor mijn rubriek Kijk op de Nieuwe Samenleving. Maar nee, deze enthousiastelingen zitten in Enschede. Maar hoe gaat dat in zijn werk, vraag ik me af. Nou, als volgt. Ontevreden klanten brengen geregeld schoenen terug naar de winkel of de webshop. Ze zijn soms, denk ik, te gemakzuchtig om mee naar de schoenmaker te gaan, maar de eerlijkheid gebiedt me ook te zeggen dat die kleine reparaties vaak intensief en dus duur zijn. Maar goed, dan is het de beurt aan de schoenredders. Winkels en webshops hebben namelijk meestal geen reparatieafdeling. En zo belanden heel wat schoenen, waar nauwelijks iets aan mankeert, op de afvalberg en vervolgens in de verbrandingsoven. Of natuurlijk in Afrika, Azië en Oost-Europa. De schoenredders kopen zo'n partij op en repareren de boel dan weer. Een scheurtje in de neus, een ontbrekend ringetje, een losse naad, noem maar op. Genoeg werk voor inmiddels wel 20 mensen, van wie er 10 schoenmakers zijn. Overigens is het merendeel van deze mensen afkomstig uit Oekraïne. Want het is lastig om voor dit handwerk Nederlanders te vinden. Ja, ja. Daarna worden de schoenen verkocht via hun eigen webshop, genaamd 95%. Wat overigens ook in het voordeel van reparatie uitvalt, is de druk vanuit Brussel en Den Haag. Vanaf dit jaar geldt er namelijk een verbod op vernietiging van onverkochte kleding, kledingaccessoires en schoenen. Bedrijven moeten dus een oplossing vinden voor hun restpartijen. Ja, dat wordt nog wat. Daar ben ik heel benieuwd naar. Maar eerst één hoeraatje voor 95% en tot de volgende.

0: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
0: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Litouwen wil enkele tientallen militairen sturen om te helpen bij het openbreken van de blokkade van de Straat van Hormuz door Iran. Morgen overleggen de meer dan 40 landen van de Hormuz-coalitie wat ze kunnen doen om de zeestraat weer open te krijgen. Ook Nederland praat mee. Die coalitie wil overigens pas in actie komen als de oorlog gestopt is. Litouwen gaat het parlement vast toestemming vragen. Morgen laten waarschijnlijk meer landen weten wat ze kunnen bijdragen. De 15-jarige Rosalie, die overleed tijdens de halve marathon van Leiden, was heel sportief en had goed getraind. Dat hebben de nabestaanden laten weten via Namens de Familie. Die organisatie helpt familieleden van tragische gebeurtenissen. Het meisje was zeer sportief en had zich goed voorbereid op de halve marathon. Een paar kilometer voor de finish werd ze echter onwel en kon niet meer worden gered. De doodsoorzaak is nog onbekend. De familie bedankt iedereen voor hun steun en medeleven. De verdachte die bewapend het correspondence dinner van de Amerikaanse president Trump probeerde binnen te komen, ontkent dat hij hem wilde vermoorden. De 31-jarige verdachte was aanwezig bij de zitting in de rechtbank, maar zei niks. Dat liet hij aan zijn advocaat over. Tijdens de bestorming van een beveiligingspost werd hij tegen de grond gewerkt door agenten. Hij had een geweer, drie messen en andere wapens bij zich, aldus de aanklager. Trump werd geëvacueerd uit de zaal. Oekraïne stuurt een aantal drone-experts naar Finland om te helpen bij de verdediging tegen drones die van hun koers afraken. Zulke afzwaaiers kosten de minister van Defensie van Letland zijn baan, omdat de verdediging te laat geactiveerd werd. De Finse buitenlandminister zegt dat Oekraïnse drones die op hun grondgebied terechtkomen een groot probleem zijn. Die projectielen zijn voor Rusland bedoeld. Experts gaan nu hun ervaring in droneverdediging met de Scandinaviërs delen. En dan nog het weer. Vooral in het noordoosten vallen buien. Daar waait het ook hard uit het noordwesten. En bij zee en het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 8. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect.
3: Een lekkere lange lente.
1: Kijk op de samenleving.

0: Dit is Kijk op de Samenleving.
1: Goedenavond en welkom terug. Het is inmiddels 8:05. En in Kijk op de Samenleving kunt u zo dadelijk luisteren naar een nieuwe kijk op de nieuwe samenleving, waarin Mariëtte Wieging de hele regio afreist op zoek naar nieuwe initiatieven. En ze heeft er weer een gevonden, namelijk de Wisselwinkel in Duiven. En ze spreekt met Jan Ruiter. Daarna hebben we een stukje cabaret voor u. En de Infotheek komt ook nog langs met alle berichten hier uit deze regio. Maar eerst is het tijd voor muziek van Joe Buck, The Way You Take Time.

0: op de nieuwe samenleving. Vandaag is Mariette Wiegerink in gesprek met...
1: Jan Ruiter. Jan coördineert en is beheerder van de wisselwinkel in de Elshoffenpassage in Duiven. En we zitten bij wijze van uitzondering in mijn eigen huis, hier in Doesburg. En de wisselwinkel was onverwacht verhuurd, dus daar konden we niet terecht. Wat ik wel weer jammer vond, maar dit is ook een goede plek. Fijn dat je hierheen wilde komen in ieder geval. Wat is, Jan, de achtergrond van dit initiatief? Vertel.
2: Mijn opdrachtgever is eigenaar van het winkelcentrum.
1: Van het hele winkelcentrum?
2: Van het hele winkelcentrum, okay. Ja, met uitzondering van het blok van Albert Heijn. Dat hoort erbij, met een paar winkels. Toen ze het kochten een aantal jaren geleden was er behoorlijk veel leegstand. En nog steeds. Er is inmiddels een heel plan gemaakt voor de herontwikkeling.
1: Oh.
2: En dat betekent dat een hele vleugel aan de kant van de Kastanjelaan wordt gesloopt op termijn. Daar wordt ook nieuw gebouwd voor een supermarkt, de Jumbo.
1: Oh.
2: En nog een aantal nieuwe winkels. Maar die leegstand die kun je dus op korte termijn niet oplossen.
1: Nee.
2: Dat werd dus een beetje een dode hoek. En daar wilden we wat mee.
1: Ja.
2: Toen hebben we besloten om één leegstaande winkel in te richten.
1: Ja.
2: Met wat meubels. Wat kledingkasten, wat tafels. Wat
1: ja, okay. Ontmoetingscentrum of zo.
2: Nou nee, met het idee van dan kun je die verhuren. En dan niet langdurig, maar we willen daar steeds iets anders in hebben om het verrassingseffect te bereiken.
1: Ja, ja, ja.
2: Nou, dan komt er uiteindelijk de naam de wisselwinkel kwam eruit met het idee van de winkel wisselt nou bijna dagelijks.
1: Mm.
2: En zo zijn we in september 24 begonnen met het idee van nou ja, we kijken wel.
1: En hoe loopt het?
2: Als een gek. Ja, het was wel wonder. We dachten van nou, als we nou eens op vrijdag en zaterdag een paar keer wat mensen hebben, dat zou leuk zijn. Ze begonnen in september met 1 of 2 huurders. En in oktober werden het al een stuk of 10. En in november zaten we op 1 dag na vol. En december was uitverkocht.
1: Ja.
2: Dus dat was onverwacht.
1: Ja, ja.
2: Het bleek heel goed aan te slaan met heel veel verschillende mensen. We zijn nu 1,5 jaar bezig. En ik denk dat we nu inmiddels 140 verschillende huurders hebben gehad.
1: En zijn dat ook met bijvoorbeeld die terugkomen?
2: Ja.
1: Ook nog,
2: Het zijn voor heel veel particulieren. Mm-hmm. Die je ook op braderieën tegenkomt. En op jaarmarkten. En op het kleedje met Koningsdag.
1: Ja,
2: die het gewoon heel leuk vinden om echt een winkeltje te hebben.
1: En, maar is het dan 1 dag? Of kunnen ze meer dagen? Of?
2: Je mag formeel maximaal 1 week. Om te zorgen dat het verrassingseffect blijft. Maar er zijn wel mensen die huren bijvoorbeeld een vrijdag en een zaterdag. Of een donderdag en een vrijdag en een zaterdag. Of een maandag en een dinsdag. Of heel af en toe komt iemand een hele week. Dat is uitzonderlijk. En er zijn ook heel veel die komen terug. Die zie je een paar keer per jaar. Ik heb iemand die heeft een webwinkel. Die komt iedere 2 maanden komt die een dag. En dat is, dus ja, je ziet dat het aanslaat.
1: Maar het loopt dus. Fantastisch, loopt. Ja. Is het ook zoiets als, ik was vandaag in Arnhem, liep ik in de Steenstraat. En daar is een, winkel voor 1 dag. Of ieder zijn winkel heet dat. Is dat hetzelfde? Maar dat ging meer, geloof ik, over stellingen.
2: Die ken ik niet, maar er zijn meer van dat soort concepten.
1: Ja, precies,
2: die
1: dat wel.
2: Een soort van pop-up store Closet Store is er ook een. Ik weet dat Wereldhaven heeft bijvoorbeeld een concept voor hun eigen winkelcentra. Maar die zijn heel duur.
1: Maar hebben jullie meer wisselwinkels?
2: Nee, we hebben er nu 1. We hebben het ontwikkeld voor dit winkelcentrum. Met de gedachte, laten we maar eens kijken wat er van komt.
1: Het kwam.
2: Dus we hebben nu een bewezen concept. En ik heb het concept overgenomen van de eigenaar. En ik ben nu bezig om te kijken of ik het kan doorontwikkelen. Voor andere winkelcentra en winkelcentrum eigenaar.
1: Dus het is alleen nog maar in Duiven?
2: Het is nu alleen in Duiven. Ik hoop dat ik na de zomervakantie ermee de boer op kan. Om het zo maar te zeggen. En dan te kijken of er ergens anders in Nederland ook...
1: Want echt heel erg nieuw is het niet in die zin dat ik... kijk, ieder zijn winkel, wat ik al net zei, in de Steenstraat in Arnhem. Ik heb zelf op het Eilandplein, ik weet niet of jou dat wat zegt, in Duiven ook. Precies. Heb ik dus in 2014 ook Hebbes en Houwes, heette dat, geïnterviewd. Maar dat ging met stellingen en schappen tegelijk. Dus niet een hele winkel, maar delen van winkels. Dus het concept, een principe. in principe ja, is dat nee, al
2: dat
1: oud,
2: concept
1: hè?
2: Ken ik ook vanuit ons eigen, waar ik zelf woon, in Etten-Leur, in West-Brabant.
1: Ja.
2: Daar kun je ook gewoon een schap huren van een meter.
1: Ja.
2: Maar het concept werkt heel anders. Omdat je daar personeel hebt in de winkel.
1: Dat is het.
2: Ja, dus wat je eigenlijk doet is je huurt een schap, je zet je spullen daar neer in conciliatie.
1: Ja, precies zo. Ja.
2: Het personeel verkoopt het en je krijgt een percentage van de opbrengst.
1: Ja, ja, ja.
2: En bij ons krijg je gewoon de sleutel van de winkel en succes ermee.
1: Ja,
2: en dat is volledig onbemand. Je boekt online en je krijgt een reserveringscode.
1: Oh, je boekt online in ieder geval. Ja. Dus jij hoeft niet als een gek heen en weer te controleren, kennis maken.
2: Nee, dat is met de benzineprijzen niet zo vreselijk.
1: Dus dat heeft u al helemaal niet.
2: Nee. Dus dat... Nee, je, huurt, je kunt online reserveren. Dan krijg je een reserveringsbevestiging met een code van een kluisje. Bij de ingang hangt de sleutelkluis. Daar je sleutel uit, dan kun je de rolluik openen. Je krijgt de beschrijving waar de lichtknoppen zitten, waar de kachel staan. Je kan met de meubels op en neer schuiven zoveel als je wil. De een die heeft de winkel helemaal ramvol staan en de ander die gebruikt 10 vierkante meter. En blokt de rest af met een paar boekenkasten.
1: Maar wat kost eigenlijk de huur van een dag, bijvoorbeeld?
2: Maandag, dinsdag €25.
1: Ja.
2: Woensdag, donderdag €35.
1: Per dag?
2: Per dag.
1: Ja,
2: vrijdag €45 en zaterdag €50.
1: Precies. Ja. Maar goed, geen belemmering voor mensen om te huren, hoor ik.
2: Ik denk dat we over een heel jaar genomen 70% bezet hebben.
1: Fantastisch, ja. Dus en ook al is het concept alleen maar te bezichtigen en aanwezig in Duiven... Mm-hmm. Kennelijk hebben er genoeg mensen. Dus de publiciteit heeft goed gewerkt.
2: Helemaal in het begin hebben we één heel klein reclamecampagnetje gedaan. Ja, dat is serieus. Echt gewoon 3 keer een advertentietje van wat 10 bij 15 centimeter. In de Liemense dagbladen, weekbladen heet het ook, Liemense weekbladen. Waar kom je dan van Westervoort tot aan Zevenaar, volgens mij?
1: En Doesburg, dus in principe ook.
2: Dus je ziet ook de huurders voornamelijk uit die regio komen.
1: Ja.
2: Ik geloof dat het vest is Babberich een beetje. En Westervoort, Arnhem.
1: Ja.
2: Dan houden we het op.
1: Ja, precies.
2: Maar dan heb je dus voldoende markt.
1: Nog steeds, kennelijk. Ja, precies. Dus zelfs zo dat jij overweegt om...
2: Ik denk dat je dit concept in een straal van 50 kilometer door heel Nederland zou kunnen doen. Al zitten er wel een paar beperkingen aan. Je merkt bijvoorbeeld een winkel. Je hebt dit winkelcentrum is van één eigenaar.
1: Ja.
2: Dus die heeft één belang. En die kan zelf een knoop doorhakken. Ik heb ook een winkelcentrum bij mij niet zo heel ver vandaan zitten. Waar ook leegstand is.
1: Ja.
2: Dat zijn 25 winkels. Die zijn eigendom van 7 verschillende eigenaren. En iedereen denkt, ik heb er geen last van. Dan krijg je dat concept niet voor elkaar.
1: Nee.
2: Dus je moet echt gewoon iemand hebben die daar het nut van inziet. Die graag een beetje reuring wil in plaats van leegstand.
1: Ja.
2: Die het leuker vindt om daar wat te doen in plaats van dat je er stickers op plakt.
1: Precies, ook dat.
2: Dus het is niet voor heel Nederland.
1: Nee. Dus zit er ook nog een sociale motivatie achter? Of eigenlijk alleen een financiële?
2: Nee, juist geen financiële, want we verdienen er niks aan.
1: Dit bedrag.
2: Nee, kijk, als je nuchter kijkt, je hebt gemiddeld 25 dagen per maand die je kunt verhuren. Nou, 70%, dan zit je ongeveer op 17 dagen, 18 dagen.
1: Ja.
2: Laat het gemiddeld €35 zijn, dan zit je op €600 per maand.
1: Ja.
2: In de wintermaanden is dat de stroomrekening al. Dan is het ook fijn dat ze mijn uren betalen. Dan moet het reserveringssysteem nog betaald worden.
1: Precies.
2: Dus in de winter moet geld bij. En in de zomer kun je iets van terughalen. Maar daar gaat het niet om. Het gaat deze eigenaar erom dat er wat te doen is. Dat het geen dood gat is.
1: Want een dood gat trekt ook geen mens.
2: Nee, en nu trek je de mensen dan langs door naar de HEMA. En dan passen zij passages weer langs de ijssalon en verder. Ja. Dus dat is leuk.
1: Ja.
2: En je merkt ook wel dat er mensen zijn die gewoon iedere dag even in het winkelcentrum inlopen om te kijken wat er in de winkel
1: staat. Dat is grappig.
2: Er zijn mensen die komen 1 of 2 keer per jaar en dan verkopen ze alle spullen voor €1 of €2 voor een goede doel.
1: Ja.
2: Er is één klant bij, dus echt, het is een beetje mijn favoriet. Die is super enthousiast. Komt daar het liefst met de dochtertjes. Verkoopt spulletjes. En dat zet ze om in volgens mij een speelgoed voor kinderen die het niet zo breed hebben.
1: Ja.
2: probeert er ook echt een feestje van te maken. Dus die kleedt het aan met ballonnen en probeert met de bakker een deal te maken.
1: Leuk, ja.
2: Heeft koffie en thee en limonade
1: nou,
2: bij zich. En ja. Ja, dat is echt gewoon een trekpunt op die dag.
1: Fantastisch, ja, wat leuk. Ja, die maakt dus echt er een feestje van.
2: Die maakt letterlijk een feestje van. Ja. En die geniet ook echt zelf van het feit dat ze winkeltje speelt.
1: Ja, ja. Nou ja, dat is het, en die kinderen dus ook.
2: En die kinderen ook klein, maar die vinden dat wel heel leuk.
1: Ja, natuurlijk. Ja, ja, precies. Ja. Nou, dat vind ik een goede afsluiting. Dit is een feestelijk initiatief. Hartelijk bedankt in ieder geval, Jan.
2: Ja, graag,
1: en succes met de toekomst, zullen we dus maar zeggen. Ja.

0: got away. Het nieuws was dat Jeep, ik heb een baby. Vooral taxichauffeurs. Stapte ik in. Hey, ouwe, gefeliciteerd, ouwe. Maar doet dit, hè? Hij zei, Jeep, wat wordt het nou? Is het nou volgens jou een Marokkaanse baby of een Hollandse baby? Wat is het nou? Ik zeg, voor mij is het gewoon, ja, gewoon, ik zie hem gewoon als een Hollands kindje. Maar als hij iets verkeerds doet, is het ineens een Marokkaans kindje. Want zo werkt dat hier.
1: Kijk op de samenleving. Cabaret.
2: Ja, het wordt cabaret. Als gast van de week, het begin van de uitzending, hadden we Wim Verbiezen aan de telefoon. Hij is van het Toeristisch Informatiecentrum van het Schelderseiland. Je kunt daar wandelen, je kunt daar allerlei activiteiten doen in de mooie natuur. En de mensen die je daar misschien wel tegenkomt zijn AWB-echtparen. Ja, heel oneerbiedig gezegd. Brigitte Kaandorp maakte daar ooit een stukje over.
3: Ik ben zelf nu op het punt, ja, dat is heel, ja, dat is eigenlijk een beetje een bekentenis. Ik ben op het punt dat ik eigenlijk heel graag met mijn man, want in je eentje gaat het volgens mij niet, zou ik heel graag, zeg maar, een soort, ja, een soort ANWB-echtpaar zou ik, ja, ja, je kent het ANWB-echtpaar, dat zijn van die mensen, ja, ik heb er in het verleden ook grappen over gemaakt, dat ben ik me heus wel van bewust, daar schaam ik me nu ook voor, dat zijn van die mensen, nou ja, je kent ze wel, die komen altijd voorbij fietsen op hetzelfde merk sportfiets. En heeft hij de herenuitvoering, zij de damesuitvoering. Hij vaak een kaartlezerrekje en zij de zijtas met de koffie en de boterhammetjes. En hebben ze vaak allebei hetzelfde windcheck aan en dezelfde human nature wandelschoenen hebben ze dan. Ja, precies. En als je mazzel hebt, hebben ze ook nog allebei een afritsbroek aan en een vliestrui. Maar dat is dan echt een hardcore ANWB. Ik merk
4: namelijk bij mezelf, ja, ik schaam me er een beetje voor, hoor. Ik merk bij mezelf dat ik dus 's nachts of 's avonds, dus als ik in bed lig, ja, dit is echt een bekentenis, hoor, Groningen. Maar ja, wie komt hier nou helemaal? Maar ik moet niet verder vertellen. Nou, ik heb dus 's nachts wel eens, dan lig ik dus in bed, kan ik niet meteen slapen, kom ik thuis van een voorstelling, en dan lig ik zo wakker en dan heb ik, zeg maar, ja, een soort heimelijke fantasieën heb ik dan over het ANWB-echtpaar. Ja, nou, nee, een hele nette fantasie, hoor. Maar bijvoorbeeld, ja, bijvoorbeeld, dan is het bijvoorbeeld lente. Ik zal even een voorbeeld geven van zo'n fantasie. Dan is het lente, bijvoorbeeld. Even denken, hoe ga je? Oh ja, dan is het lente. Heel erg mooi, nou ja, voorjaar. En dan zit het ANWB-echtpaar zit dan op de bank. Wacht even, dit is dan even de bank. Dan zit het ANWB-echtpaar zit dan s'avonds na het, het is toch een mannetje, denk ik. Dan zit het ANWB-echtpaar zit dan zo in het voorjaar s'avonds, zitten ze dan nationaal, zitten ze op de bank, zo met een kopje koffie en een suiker- en melkstelletje. En alles aan kant en af was gedaan en zo zitten ze. Nou, en is het journaal afgelopen. En dan zegt zij, van het ANWB-echtpaar zegt dan tegen hem, zegt zij, schat. En dan zegt hij, Tenminste, dat stel ik me zo voor, dat hij altijd zegt. En dan zegt zij, het is zulk prachtig lenteweer en de voorspellingen zijn ook goed. Zullen we morgen weer eens de IJsselroute gaan fietsen? Ja, ja. Daar kan ik al helemaal een beetje slap van in de knieën worden. Het idee dat je met je man de IJsselroute gaat fietsen. En dan zegt, oh ja, en dan zegt hij, dat is goed. Dan ga ik meteen alvast de fietsendrager op de auto zetten. Ja. Ja, een man met een fietsendrager, ja. En dat hij hem ook echt heeft en dat er geen onderdelen van kwijt zijn en dat hij niet verroest is en dat hij hem er zelf op kan krijgen en dat je niet halfwege snel zo met die fietsen zo over de straat. Ja, ik ook helemaal een beetje, ja. En dan gaan ze ook echt, hè. Dan zijn ze om 8:15 zijn ze al helemaal, dan zitten die fietsen achterop en dan hebben ze, weet je wel, ja, hun jacks en hun dingen en het koffie en de boterhammetjes en een ruitenpleet hebben ze altijd. Ik weet ook niet, hebben ze altijd een ruitenpleet. Ja, en hun ANWB-pasjes en hun wegenwacht extra plus service pasjes en zo, ja. Ja, want het zijn mensen die houden wel van verrassingen, maar niet als het plotseling is. Ja, dat heb ik eigenlijk ook een beetje. Nou goed, in ieder geval, nou, dan gaan ze ook echt. Ik bedoel, als wij iets willen, dan zijn we alles kwijt. Dan hebben we om 12:30 alles bij elkaar gevonden, weet je. Ja, en dan zijn we nog een kind kwijt en is het 2:30 en dan gaan we al niet meer. Snap je wel? Maar zij gaan, ja, dan heb je die kikker weer. Raak, hij was echt weg. Nou, maar zij was gewoon. Maar zij zijn dan echt, dan is het, nou ja, weet ik veel, zij rijden dan gewoon in één streep naar het begin van de IJsselroute. Vind ik ook zoiets? Ja, ik bedoel, wij zien altijd bordjes van IJsselroute. Oh, de IJsselroute, ja, de IJsselroute. Maar ja, wij IJsselroute, maar wij weten niet waar het begint, weet je. Maar zij weten, ja, waar het begint. Nou, dus dan zetten ze daar, ja, op de ene van uit de kampioen of zoiets, weet ik hoe ze dat weten. Nou, dan zetten ze daar zo die auto op de parkeerplaats, alles op slot en zo en veilig. Nou, en dan stuursloten, weet ik van. Nou, en dan gaan ze inderdaad, en die fietsen eraf, en dan is het 12:15. half elf en de fiets is al. Niks aan de hand. Ja, niks aan de hand. Weet je wel zo? Met die tasjes en die dingetjes en zo. Over die dijk zo. Langs de IJssel zo. In het zonnetje. Windje mee zo. Langs het bloeiende fluitenkruid. Ja, dat is een... Zij weet ook wanneer het fluitenkruid bloeit. Dat is ook zoiets. Ja, dat is heel mooi. Zijn we die witte wolken. Maar ja, als wij er langs komen, is alles al lang op de grond gedonderd. Weet je, ja, weten wij veel. Dan is het alweer voorbij. Nou, en dan fietsen ze zo naar een kerktoren. Spitsje zo in de verte. La la la. Niks aan de hand. En dan gaan ze met een pontje naar de overkant. Niks leuker dan met een pontje naar de overkant. Ja, je kan mij wakker maken om met een pontje naar de overkant. Ja, zullen we met een pontje? Ja, ik ben al klaar. Ik zit rechtop. Nou, en dan. Ja, dat vind ik zo mooi met een pontje naar de eventjes over het water. Nou, naar de overkant. Komen ze aan de overkant. En hebben ze weliswaar wind tegen. Want ze hebben op de heenweg wind meegehad. Hebben ze wind tegen zo langs de IJsseldijk zo. Maar dat geeft niks. Want hebben ze. Ik moet even vasthouden. Want dan hebben ze allebei. Ja, want hebben ze allebei. Hebben ze een hulpmotortje op hun fiets. Ja, ja. En die doen het dan ook echt allebei. Ja, die zijn ook opgeladen, die zijn er kapot en zo. Nou ja, als ik ooit zo zou rijden met mijn man... met wind tegen op een wind mee fiets langs de IJssel... Nou, ik zou de IJssel inrijden van pure vreugde. Echt serieus. Echt, ik zou gek worden van geluk. Echt serieus. Dus nou, dat, en dan zijn ze nog niet eens in de koffie en de boterhammetjes begonnen. Kan je nagaan. Dat moet dan nog komen. Kan je nagaan. Nou, ik zou gek worden. Echt. Nou, dus dat soort, ja... Dus dat soort fantasieën heb ik dan over het ANWB-echtpaar. Ja, ja.

Tina Charles op Connectin. Kijk op de samenleving en I love to love. Zometeen de infotheek met wat berichtjes en activiteiten uit de regio. Uit Midden-Gelderland na deze van de Maroon 5 Maps. Amen.

0: Kijk op de samenleving Infotheek.
1: Het nieuwe seizoen van Kunstwerk gaat in september van start. En de brochure is vanaf vandaag beschikbaar op alle locaties in de Liemers en online. Kunstwerk biedt ook dit jaar weer een breed programma met theater, muziek, cursussen, workshops en lezingen. Met een combinatie van vertrouwde en nieuwe activiteiten voor verschillende leeftijden en interesses. De activiteiten vinden plaats op de diverse locaties van Kunstwerk in de Liemers. En vanaf vandaag kunt u kaarten bestellen en u kunt zich ook inschrijven voor de cursussen en lessen. Voor meer informatie kijkt u op de website van Liemers Kunstwerk.
2: Stadsbeheerder Jessica Simonetti verzorgt deze vrijdag 15 mei een concert in de Stadskerk van Huissen. Jessica studeerde aan de Nederlandse Beiartschool in Amersfoort en behaalde daarmee haar diploma Bachelor of Music Beiart. Als Beiardier hoopt ze mensen te raken en samen te brengen. Met de overtuiging dat muziek kan verbinden en inspireren. Mocht u een verzoeknummer hebben voor deze vrijdag of een van de volgende dagen dat Simonetti het carillon bespeelt, dan kunt u dit opgeven via carillonhuissen@gmail.com. Dan hoort u uw favoriete liedje misschien wel uit de kerk schallen. Het carillon is eigendom van de gemeente Lingewaard en bestaat uit 48 klokken.
1: Martin van Leeuwen, de zogenaamde golfballenpater, houdt vrijdagochtend 15 mei in restaurant Zilverheuvel in Oosterbeek een lezing over zijn missiewerk in Kenia en zijn golfballenproject. Nou, wat is een golfballenpater? Pater van Leeuwen woont op de congregatie Mill Hill en tijdens zijn wandelingen dan raapt hij afzwaaiers op van de golfbaan op sportcentrum Papendal. Na 20 jaar staat de teller op meer dan 40.000 golfballen. En de pater verkoopt deze voor het goede doel. En het goede doel, dat is het Baby Home Rangala in West-Kenia. Dat is een opvanghuis voor zo'n 40 weeskinderen in West-Kenia. De golfballenverkoop levert gemiddeld een donatie van 1000 euro per jaar op voor het goede doel. Van Leeuwen werkte jarenlang als missionaris in Kenia. En in die tijd strikte hij ook piloten en stewardessen van de KLM, die op Nairobi vlogen voor het regelen van bijvoorbeeld kleding, kindervoeding, medicijnen, apparatuur en hulpmiddelen voor het kindertehuis. De lezing aanstaande vrijdag is van 10:30 tot 11:30. En u kunt zich aanmelden via welzijnzh. En ZH staat voor Zilverheuvel. @vilente.nl.
2: Ja, de golfballenpater. Nou, dan een ander bericht. Gids bij Museum Bronbeek, Hans Slijp, verzorgt morgen 12 mei in het Arnhemse wijkcentrum Bakermat een presentatie met beeldmateriaal over het vrouwenkorps van het KNIL. Dat is het Koninklijk Nederlands Indisch Leger. Hans Slijp is gids bij Museum Bronbeek, gespecialiseerd in de koloniale geschiedenis van Nederlands-Indië. Hij geeft lezingen over de periode van de VOC tot aan de onafhankelijkheid van Indonesië in 1949. Over de politionele acties, de rol van het KNIL en de opvang van de militairen in Nederland is steeds meer bekend. Maar het vrouwenkorps lijkt een vergeten onderdeel van het KNIL te zijn. Slijp heeft zich hierin verdiept en er is veel te weten te komen over het belang van dit vrouwelijke korpsonderdeel. De lezing is dus morgen in wijkcentrum Bakermat en die is te vinden aan de Isaac Evertslaan 11 in Arnhem. En de lezing begint om 10:15 in de ochtend.
1: En tot slot de Eternal Singers treden zondagmiddag 17 mei op bij het Theepaviljoen in het Horsterpark in Duiven. Dat in het kader van Hope Music. Het koor uit Zeerenberg bestaat sinds 1988 en is in de loop der jaren uitgegroeid tot 27 enthousiaste zangers die een mix van oudere liedjes en hedendaagse rock- en popmuziek brengen. Vaak vijfstemmig gezongen en zonder dirigent. Dat is ook wel bijzonder. Het concert begint om 14:00 en is gratis toegankelijk.

0: was natuurlijk John Miles met zijn grote hit Music. En daarmee is het bijna 9 uur geworden. Tijd om kijk op de samenleving van 11 mei te gaan afsluiten. En dat doen we even met een korte terugblik op ons programma. Onze gast van de week, dat was Wim Verbiesen, een van de medewerkers van het toeristisch informatiecentrum Het Gelders Eiland. Hij vertelde over de verschillende activiteiten en vanaf 1 juni zal Wim Verbiesen iedere maand te gast zijn in ons programma om kort te vertellen welke activiteiten er zoal te doen zijn op het Gelders Eiland. En als u meer informatie wilt, kunt u op de website van het Gelders Eiland dat allemaal vinden. Ook aandacht voor het Buitenblikfestival. Dat wordt aanstaand weekend gehouden aan de oevers van de Bruili in Oud-Zevenaar van 15 tot en met 17 mei. En Dennis Martens, de voorzitter, die vertelt erover.
1: In het tweede uur hadden we Mariette Wiegerink met de kijk op de nieuwe samenleving. Ze crosst voor onze hele provincie door. En deze maand sprak ze met Jan Ruiter van de Wisselwinkel in Duiven. Een ruimte in de passage van Duiven waar u tijdelijk uw eigen winkel kunt openen. Jazeker. Nou, meer info daarover vindt u op passageduiven.nl. En verder hadden we ook Infotheek en Cabaret Brigitte Kamer over het ANWB-echtpaar. Nou, denkt u daar nog eens aan als u een rondje wandelt. Irene Brinkman en Tristan Scholten deden de presentatie en Martin Meerleveld deed de techniek. Mooie avond en heel graag tot volgende week.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Vandaag is de laatste dag van het bestand tussen Rusland en Oekraïne. Maar volgens president Zelensky was het niet stil aan het front. Beide landen beschuldigen elkaar van schendingen van het driedaagse staakt het vuren. Volgens Zelensky werd er gevochten en is dit allemaal vastgelegd. Hij denkt dat Rusland nieuwe aanvallen voorbereidt en niet van plan is deze oorlog te beëindigen. Het bestand werd van kracht na bemiddeling van de Amerikaanse president Trump. De prestigieuze ere zilveren Nipkow-schijf gaat naar het NOS Jeugdjournaal. De jury vindt dat het dagelijkse nieuwsprogramma voor kinderen de oeuvreprijs verdient, omdat het al 45 jaar met de juiste toon de jonge burgers van ons land weet te vinden. De zilveren Nipkow-schijf is de meest gezaghebbende televisieprijs van ons land en wordt jaarlijks toegekend. De ere Nipkow-schijf wordt niet ieder jaar uitgereikt. De reactie van Iran op een voorstel van Amerika om de oorlog te beëindigen is door president Trump stom genoemd. Daarnaast heeft hij het over een stuk afval dat hij niet helemaal gelezen heeft, omdat hij zijn tijd niet wil verspillen. In de reactie eist Iran onder andere compensatie voor oorlogsschade en het uitblijven van nieuwe aanvallen. Ook wil het land dat Amerika de zeeblokkade beëindigt bij de Straat van Hormuz. Het staakt het vuren tussen de twee is volgens Trump nu ongelooflijk zwak. Het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, meert vanwege de aanhoudende harde wind aan in de haven van Granadilla op het Canarische eiland Tenerife. De havenautoriteit had het Spaanse ministerie van Volksgezondheid daarom verzocht en dat is goedgekeurd. Als de wind is gaan liggen, zal de Hondius naar Rotterdam varen, waar het schip gedesinfecteerd zal worden. En dan nog het weer. Vooral in het noordoosten vallen buien. Daar waait het ook hard uit het noordwesten. En bij zee en het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 8. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Vandaag is de laatste dag van het bestand tussen Rusland en Oekraïne, maar volgens president Zelensky was het niet stil aan het front. De prestigieuze ere zilveren Nipkow-schijf gaat naar het NOS Jeugdjournaal. De reactie van Iran op een voorstel van Amerika om de oorlog te beëindigen is door president Trump stom genoemd. En het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus uitbrak, meert vanwege de aanhoudende harde wind aan in de haven van Granadilla op Tenerife. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is wisselend bewolkt en er vallen buien, met name in het noordoosten. Daar waait het ook hard uit het noordwesten met kans op windstoten. En bij zee en het IJsselmeer mogelijk windkracht 8. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en er staat een stevige noordwestenwind. In het Waddengebied is windkracht 7 mogelijk. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt 's middags niet warmer dan zo'n 13 graden. Een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. In de loop van de avond komen er buien vanuit het westen die richting het oosten trekken. Tot het weekend is het wisselvallig en vanaf zaterdag wordt het droger en iets warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius is vanaf Tenerife vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn 19 bemanningsleden van de boot waar het hantavirus uitbrak. Ook zitten er een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren op deze vlucht. De repatriëringsvlucht zou vanmiddag vertrekken, maar door de harde wind was het moeilijk om de mensen van de Hondius te halen. Naar verwachting landt het vliegtuig rond 1 uur vannacht op de vliegbasis Eindhoven. De witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. Het dier dat de naam Albi kreeg zal voor sectie naar de Universiteit van Utrecht worden gebracht. Dan moet duidelijk worden wat er mis was. SOS Dolfijn zegt dat het vanmiddag in de opvang in Anna Paulowna ineens zo slecht ging dat de dolfijn uit zichzelf is overleden. De dieren kunnen tot 3 meter lang worden en komen vooral voor in het noorden van de Atlantische Oceaan, maar ook in de Noordzee. Vandaag is de laatste dag van het bestand tussen Rusland en Oekraïne, maar volgens president Zelensky was het niet stil aan het front. Beide landen beschuldigen elkaar van schendingen van het 3-daagse staakt het vuren. Volgens Zelensky werd er gevochten en is dit allemaal vastgelegd. Hij denkt dat Rusland nieuwe aanvallen voorbereidt en niet van plan is deze oorlog te beëindigen. Het bestand werd van kracht na bemiddeling van de Amerikaanse president Trump. De prestigieuze ere zilveren Nipkow-schijf gaat naar het NOS Jeugdjournaal. De jury vindt dat het dagelijkse nieuwsprogramma voor kinderen de oeuvreprijs verdient, omdat het al 45 jaar met de juiste toon de jonge burgers van ons land weet te vinden. De zilveren Nipkow-schijf is de meest gezaghebbende televisieprijs van ons land en wordt jaarlijks toegekend. De ere Nipkow-schijf wordt niet ieder jaar uitgereikt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt 1 graad of 13 bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius is vanaf Tenerife vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn 19 bemanningsleden van de boot waar het hantavirus uitbrak. De witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. Vandaag is de laatste dag van het bestand tussen Rusland en Oekraïne. Maar volgens president Zelensky was het niet stil aan het front. En de prestigieuze Ere Zilveren Nipkoff-schijf gaat naar het NOS Jeugdjournaal. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat de kans dat ze besmet zijn klein is, maar het ging mis met bloed dat bij de patiënt was afgenomen en urine. Dat had volgens een strengere procedure verwerkt moeten worden. Het gaat om een van de 3 opvarenden van de Hondius die vanaf Kaapverdië geëvacueerd waren. Het tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius is vanaf Tenerife vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn 19 bemanningsleden van de boot waar het hantavirus uitbrak. Ook zitten er een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren op deze vlucht. De repatriëringsvlucht zou vanmiddag vertrekken, maar door de harde wind was het moeilijk om de mensen van de Hondius te halen. Naar verwachting landt het vliegtuig rond 1 uur vannacht op de vliegbasis Eindhoven. De witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. Het dier dat de naam Albi kreeg zal voor sectie naar de Universiteit van Utrecht worden gebracht. Dan moet duidelijk worden wat er mis was. SOS Dolfijn zegt dat het vanmiddag in de opvang in Anna Paulowna ineens zo slecht ging dat de dolfijn uit zichzelf is overleden. De dieren kunnen tot 3 meter lang worden en komen vooral voor in het noorden van de Atlantische Oceaan, maar ook in de Noordzee. Vandaag is de laatste dag van het bestand tussen Rusland en Oekraïne, maar volgens president Zelensky was het niet stil aan het front. Beide landen beschuldigen elkaar van schendingen van het 3-daagse staakt het vuren. Volgens Zelensky werd er gevochten en is dit allemaal vastgelegd. Hij denkt dat Rusland nieuwe aanvallen voorbereidt en niet van plan is deze oorlog te beëindigen. Het bestand werd van kracht na bemiddeling van de Amerikaanse president Trump. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt 1 graad of 13 bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover het Radio Nieuws. Dit is Connect.

0: Je luistert naar Connect.
1: Dames en heren, pennen neer. Schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer. Ik zit achter in de klas aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast? Ga je lekker, jongen? Je wilt toch rapper worden? Rapper

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet al

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Alle opvarenden, behalve essentieel personeel, zijn geëvacueerd van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak. En het schip is onderweg naar de haven van Rotterdam, waar het gedesinfecteerd wordt. Na zijn grote nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben bijna 70 leden van het Britse lagerhuis gevraagd om het vertrek van premier Starmer van de Labour-partij. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine, omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. En de witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Na zijn grote nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben bijna 70 leden van het Britse lagerhuis gevraagd om het vertrek van premier Starmer van de Labour-partij. Volgens Britse media zouden ook enkele ministers hem gevraagd hebben na te denken over een tijdpad voor zijn afscheid. De grootste partij is nu Reform UK van Nigel Farage. Voor de verkiezingen had hij slechts 2 zetels, nu 1453. Labour raakte veel zetels kwijt. Van de 2053 zijn er nog 1063 over. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat de kans dat ze besmet zijn klein is, maar het ging mis met bloed dat bij de patiënt was afgenomen en urine. Dat had volgens een strengere procedure verwerkt moeten worden. Het gaat om 1 van de 3 opvarenden van de Hondius die vanaf Kaapverdië geëvacueerd waren. Het tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius is vanaf Tenerife vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn 19 bemanningsleden van de boot waar het hantavirus uitbrak. Ook zitten er een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren op deze vlucht. De repatriëringsvlucht zou vanmiddag vertrekken, maar door de harde wind was het moeilijk om de mensen van de Hondius te halen. Naar verwachting landt het vliegtuig rond 1 uur vannacht op de vliegbasis Eindhoven. De witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. Het dier dat de naam Albi kreeg zal voor sectie naar de Universiteit van Utrecht worden gebracht. Dan moet duidelijk worden wat er mis was. SOS Dolfijn zegt dat het vanmiddag in de opvang in Anna Paulowna ineens zo slecht ging dat de dolfijn uit zichzelf is overleden. De dieren kunnen tot 3 meter lang worden en komen vooral voor in het noorden van de Atlantische Oceaan, maar ook in de Noordzee. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt 1 graad of 13 bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect.
2: Een lekkere lange lente.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Alle opvarenden, behalve essentieel personeel, zijn geëvacueerd van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak. En het schip is onderweg naar de haven van Rotterdam, waar het gedesinfecteerd wordt. Na zijn grote nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben bijna 70 leden van het Britse Lagerhuis gevraagd om het vertrek van premier Starmer van de Labour-partij. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine, omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. En de witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Na zijn grote nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben bijna 70 leden van het Britse lagerhuis gevraagd om het vertrek van premier

0: medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat de kans dat ze besmet zijn klein is, maar het ging mis met bloed dat bij de patiënt was afgenomen en urine. Dat had volgens een strengere procedure verwerkt moeten worden. Het gaat om 1 van de 3 opvarenden van de Hondius die vanaf Kaapverdië geëvacueerd waren. Het tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius is vanaf Tenerife vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn 19 bemanningsleden van de boot waar het hantavirus uitbrak. Ook zitten er een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren op deze vlucht. De repatriëringsvlucht zou vanmiddag vertrekken, maar door de harde wind was het moeilijk om de mensen van de Hondius te halen. Naar verwachting landt het vliegtuig rond 1 uur vannacht op de vliegbasis Eindhoven. De witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. Het dier dat de naam Albi kreeg zal voor sectie naar de Universiteit van Utrecht worden gebracht. Dan moet duidelijk worden wat er mis was. SOS Dolfijn zegt dat het vanmiddag in de opvang in Anna Paulowna ineens zo slecht ging dat de dolfijn uit zichzelf is overleden. De dieren kunnen tot 3 meter lang worden en komen vooral voor in het noorden van de Atlantische Oceaan, maar ook in de Noordzee. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt 1 graad of 13 bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover het radio nieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Alle opvarenden, behalve essentieel personeel, zijn geëvacueerd van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak. En het schip is onderweg naar de haven van Rotterdam, waar het gedesinfecteerd wordt. Na zijn grote nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben bijna 70 leden van het Britse lagerhuis gevraagd om het vertrek van premier Starmer van de Labour-partij. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine, omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. En de witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Na zijn grote nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben bijna 70 leden van het Britse lagerhuis gevraagd om het vertrek van premier Starmer van de Labour-partij. Volgens Britse media zouden ook enkele ministers hem gevraagd hebben na te denken over een tijdpad voor zijn afscheid. De grootste partij is nu Reform UK van Nigel Farage. Voor de verkiezingen had hij slechts 2 zetels, nu 1453. Labour raakte veel zetels kwijt. Van de 2053 zijn er nog 1063 over. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat de kans dat ze besmet zijn klein is, maar het ging mis met bloed dat bij de patiënt was afgenomen en urine. Dat had volgens een strengere procedure verwerkt moeten worden. Het gaat om een van de 3 opvarenden van de Hondius die vanaf Kaapverdië geëvacueerd waren. Het tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius is vanaf Tenerife vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn 19 bemanningsleden van de boot waar het hantavirus uitbrak. Ook zitten er een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren op deze vlucht. De repatriëringsvlucht zou vanmiddag vertrekken, maar door de harde wind was het moeilijk om de mensen van de Hondius te halen. Naar verwachting landt het vliegtuig rond 1 uur vannacht op de vliegbasis Eindhoven. De witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. Het dier dat de naam Albi